One time. Here we go.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

0: Gal Costa hoorde je uit Brazilië en Verbos do Amor, of ook wel Woorden van Liefde. We zijn in de Dekkerradio Easy Studio en ik heb gast vandaag in de uitzending.
1: Morgenavond.
0: Goedendag. Ja. Stel je even voor.
1: Nou, ik ben Willem Engelsma.
0: Ja, dat klopt, hè.
1: En wij kennen elkaar vanuit een vroeger verleden. Bij de ziekenomroepen in Amsterdam.
0: 800 jaar geleden.
1: Was 800 jaar
0: dat.
1: Geleden.
0: Ja, leuk is dat. En we zijn nog steeds bevriend. En

0: Anita Kerr en de Singers. Ken je die nog? Van vroeger?
1: Ja, ja wel, zeker. Ja, zeker.
0: En Michelle.
1: Michelle.
0: Ja, dus, ja. The French Connection heet het album waar het vandaan komt.
1: Oké, okay, maar het is een tijdje terug.
0: Ja, zeker. Ja. Nee, we zitten net over de ziekenomroep te praten.
1: Ja.
0: Waar wij allebei deel van uitmaakten. Een hele prominente ziekenomroep was.
1: Absoluut.
0: Radio Lucas in Amsterdam.
1: Ja.
0: En ja, dat was toch wel een gouden tijd. Hè? Ook qua muziek.
1: Ja, het was een hartstikke leuke tijd.
0: Ja.
1: Kijk, we hadden natuurlijk de buitenuitzending als het heel mooi weer was.
0: Ja.
1: Met meters kabels door het raam naar buiten naar de tuin.
0: Zendertjes hadden we niet.
1: Nee, zendertjes waren er niet. Nee. En gewoon leuke muziek draaien. En ook verzoekplaten voor patiënten destijds.
0: Ja, ja. Dat was heel dankbaar werk.
1: Absoluut, absoluut. Heel leuk.
0: Het fenomeen bestaat niet meer, hè, eigenlijk.
1: Nee.
0: Nee, is helemaal over. Ja, jammer.
1: Jammer.
0: Ja. Ik heb een Nederlandse artiest, Rob Makreel, en die zingt best wel aardig in het Engels. A Summer's Day in August.

0: Charles de Voer met Thomas Dutron en Elle. Het gaat om haar.
1: Ja, waarom niet?
0: Hoe lang heb jij ziekenomroep gedaan eigenlijk?
1: Nou, ik denk vanaf 1975 tot midden jaren 80.
0: Ja.
1: Ja, beste tijd eigenlijk, kun je zeggen. Misschien iets eerder dan 75.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was een mooie tijd.
0: We hebben veel dingen georganiseerd en gedaan.
1: Absoluut, ja, ja.
0: Sailing Amsterdam.
1: Sailing Amsterdam, ja, ja. Ik zag laatst nog de foto's van de redactie van het Parool, waar we een uitzendhokje hadden voor de nieuwste uitzending.
0: Oh ja, mochten we zelf de telex afscheuren.
1: Precies.
0: Dat was bijzonder.
1: Ja. Heel goed.
0: Heel mooi. We gaan weer door met de muziek. Ik heb mijn vroegere buurman, Boudewijn de Groot, het eiland in de verte.
1: Okay.

0: We zitten alweer richting het half uur. Zo snel gaat dat allemaal.
1: Jeetje.
0: Ja, het is zo weer gebeurd met ons. Ik heb Mel met de Vintage Future. Ken je dat?
1: Jazeker.
0: Dat gezelschap?
1: Ja, zeker.
0: Queen of My Castle.
1: Ja, dat is een heel bekend nummer.
0: Nou, dan gaan we die draaien.
1: Hartstikke
0: tot aan de
1: goed.
0: Bodem van het uur.

0: Lekkere muziek is dit, hè? Zie je die? Oh, wacht even. Ik moet wel jouw microfoon aanzetten.
1: Ik zei absoluut.
0: Ja. Ik verstond niet dat het absoluut. Nee. Dat ligt aan mijzelf. Nicola Conte was dit. Een orkestleider uit Italië met José James. Nou, die kan wel zingen. Like Leaves in the Wind. Dekker Radio deel 2 voor dit uur met Easy Listening en Axel Le Quin. Jij vroeg waarover het ging?
1: Ja, over Marianne volgens mij.
0: Ja, gaan we draaien.

0: Mooi gezongen hoor. Een Nederlandse artiest. Dirk Jonge heet hij. Ken je die?
1: Ja, ik ken hem wel. Dit was een hit volgens mij uit 2019.
0: Nou, dat zou best wel eens kunnen, ja. Heel goed voor jou.
1: Ja,
0: dat klopt wel, denk ik. Even kijken. Ja, het staat erbij. 2019. Ja, ja.
1: We vliegen door de tijd zo op deze manier.
0: Het gaat heel snel voorbij. Ik had het dan straks, terwijl de microfoons niet aanstonden, over dat ik een luisteraar had die mij zocht. Ja. Omdat hij wilde wat ik draaide.
1: Ja.
0: Te weten wat ik gedraaid had.
1: Speciaal Italiaans liedje, toch?
0: Dat is een Italiaanse orkestmaker met een Amerikaanse zangeres gecombineerd.
1: Okay.
0: En het ging om dit liedje. Ik ga het nu meteen draaien ook. Dat is wel leuk. En het heet Anche un uomo. En weet je wat dat betekent?
1: Ik heb geen flauw idee. Dat ga je me uitvertellen.
0: Ja, dus zelfs een man.
1: Oké. Okay.

0: de Summer Sun en de Dekker Radio Easy Studio. Wat wil je nog meer? Koop! Met Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Ken jij die? Ik ook niet.
1: Nee, ik had er nooit van gehoord, maar ik vind het wel een swingend nummer eigenlijk.
0: Ja, lekker hè? Ja. Ja, ja. We naderen alweer de eindstreep. Heb je dat gezien?
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Ja, het is toch verschrikkelijk met ons. Maar we hebben nog een paar klaarstaan, toch?
1: Dacht het wel.
0: Andy Gibb, vind je dat wat?
1: Met ja, dat zeker.
0: Olijfje.
1: Olivia en Newton-John, toch? Dan gingen ze altijd samen zingen. Prachtige hits gemaakt.
0: En deze ook. I Can't Help It.

0: Tja, dat is al lang geleden. Olivia Newton-John. En Andy Gibb, and I can't help it. Ik kan het niet helpen, maar dit programma is alweer bijna voorbij.
1: Ja, gaat dat hard, hè? Ja, eigenlijk. Je begint eraan en je denkt van nou, we hebben alle tijd. En nu is het alweer voor over. Ja. Zo gaat dat.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je even een uurtje bijstand hebt verleend.
1: Graag gedaan. Smaakt naar meer.
0: Ja. Je woont alleen niet om de hoek, dus ik kan niet meteen een beroep op je doen.
1: Nee. Nou, ja. Okay.
0: Nou, als ik me een keer wat verkouden voel, dan weet ik je te vinden.
1: Ja, precies. Is dat ook? Ja, dat spreken we af.
0: Oké, ik heb er nog eentje op jouw verzoek klaarstaan.
1: Ja, die vind ik leuk. Apretois.
0: Van?
1: Vicky Leandros in 1975.
0: Nou, dankjewel en tot gauw.
1: Maar tot ziens, maar weer.

0: heeft het. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

Bob Dylan was dat met Lay, Lady, Lay. Je bent bij een nieuw uur Dekker Radio Easy, geproduceerd door Paul Verwaveren, presentatie Menno Dekker. We hebben er meteen drie achter elkaar. Te beginnen met Boris en Rely on Me.

The Broadway cast Rent featuring Adam Pascal en One Song Glory. En daarna hoorde je Nils Jiptner en Dreaming. Dan een Nederlandstalige van Johnny. En wat een taal zeg. Je hebt me belazerd heet dat. Ongecensureerd zelfs. En daarna het orkest van Percy Faith met Lara's Team from Dr. Zhivago.

Dek Radio Easy wordt geproduceerd door Paul van Waveren. En we hebben er twee achter elkaar, tot aan de bodem van het uur al. Connie Francis met Valentino en Paul Moria. Love Story.

0: Menno Dekker met Easy Listening.
1: We zijn alweer bij deel 2 van Dekker Radio Easy voor dit uur. En we hebben er 3 achter elkaar. En we beginnen met Garnet Mims. For Your Precious Love heet dat. MUZIEK

Jesse J hoorde je en daarvoor nog Eric Clapton. Nu een mooie Nederlandstalige van de Kilima's. Ik ken het nummer niet. Ik hoor het voor het eerst, denk ik. Mijn schimmel wacht in de hemel op mij. Wat een prachtige titel.

En zo alleen, want mijn paard heeft vannacht de ogen gesloten, kwam heel onverwacht. Mijn zadel is leeg en mijn veldfles is droog. Ik kijk heel bedroefd naar de sterren omhoog.

Heerlijk voor ons allebei. Ik dronk graag een whisky, maar bij ieder glas was ook één voor Mary. Zij hield niet van gras.

0: Je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: A mouse lived in a windmill in old Amsterdam. A windmill with a mouse in and he

Wat een alleraardigste versie was dat van Ronnie Hilton met A Windmill in Old Amsterdam. He, de molen in Oud Amsterdam. Verder met Mina. En dat is dan weer Duits. Heißer Sand.

Dit was weer een uur Dekker Radio Easy. We zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

op een rij. Dit is jouw hitstation, Free Music Radio. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw hitradio, Free Music Radio.

Goedemorgen luisteraars, voor je het weet is het alweer zondag en de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday. Met Simone iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation binnen en buiten Europa. Nou, welkom mensen en leuk dat je er ook weer bij bent vandaag op deze vroege zondagmorgen. Ron zit weer achter de knoppen en achter de micro. We zitten lekker aan de koffie en vandaag hebben we, jawel, een lekkere moorkop. Nou mensen, also to my listeners all over the world. It's Sunday again, so it's time for your favorite music show. Good Morning Sunday met Simone. Welcome and so nice you are listening again. Oké, nou, de eerste track van vandaag staat voor je klaar. Het is een nummer van de groep The Real Thing. Een Britse soulband uit Liverpool en een van de grootste hits uitgebracht in 1976. Je gaat luisteren naar Can't Get By Without You.

Ja, de tweede track die je vandaag hoorde op de playlist was er een van Randy Crawford. Het nummer was Why. En het nummer is uitgebracht bij Rhino Warner Records in 1983. Afkomstig van het album Nightline. We gaan verder met de volgende track op deze playlist. En die wordt gezongen door Jocelyn Brown, afkomstig uit Amerika. En zij zingt onder andere R&B en dance. En dit nummer is uitgebracht in 2014. En deze dame is inmiddels 74 jaar, Jocelyn Brown, met I'm Caught Up in a One Night Affair.

0: Goedemorgen, als je net ingeschakeld, welkom en leuk dat je erbij bent. Als je nu denkt, wat heb ik zojuist naar geluisterd? Dat ga ik je vertellen, Sharing the Night Together van de band Dr. Hook. Actief van 1969 tot 1985, een Amerikaanse rockband. En deze track is afkomstig uit het jaar 1978, afkomstig van het album Pleasure and Pain. Nou Ron, vermaak je een beetje weer op deze vroege zondagmorgen.
1: Nou, het is altijd wel moeilijk om wakker te worden.
0: Lukt het? Jongen. Nou, jij bent altijd wel vroeg uit de veren, toch? Ja, maar het lukt wel, toch?
1: Ja, jawel. Ik moet altijd kijken voor het afstapje al het bij mij.
0: Ja, dan moet je oppassen, anders dan ga je op je plaat. Ja hoor, dan is het gebeurd. Maar goed, we zijn lekker
1: opgaan. Maar is het jou gelukt?
0: Moeilijk.
1: Ja.
0: Ja, heel moeilijk.
1: Ik zie het aan je ogen.
0: Ja, die zijn een beetje klein.
1: Zijn het je ogen?
0: Ja, is het je lach? Is het je stem? Oké, okay. Maar goed, we gaan lekker door in ieder geval. En jawel, we zijn toegekomen aan het vaste item in dit programma. En we gaan een stukje terug in de tijd, naar 1978. En de golden oldie van vandaag is Louis Armstrong met What a Wonderful World.

Ja, de Golden Oldie van deze week. Louis Armstrong met What a Wonderful World. Nou, de world is momenteel niet zo heel erg. Maar wij hebben het gezellig. En ja, je bent hier niet alleen voor de gezelligheid. Maar natuurlijk draait alles om muziek in dit uur. We gaan naar het tweede vaste item. Dat is het discoblok. Het wordt een track van een nummer van Jimmy Bohorn. Een Amerikaanse zanger en succesvol in de jaren 70. En deze track is afkomstig van het album Forever Disco Funk. Uitgebracht in 1979. En het wordt niet het origineel, maar een speciale disco remix. Jimmy Bohorn met, jawel, Forever. Nee, even kijken hoor. Wat Spank, we gaan spanken. Yeah, komt-ie.

0: Je hoorde de tweede track van de discoblok Situation, gespeeld door Jazzu, de official video Club Mix. We gaan naar 1983, een track afkomstig van het album Get Down a Saturday Night en is tevens de titel van de plaat waar je nu naar gaat luisteren en is gezongen door Oliver Cheatman. Dat is wel een lekker soundje op deze zondagochtend, Ron, vind je niet? Hallo?
1: Ja,
0: Ron slaapt. Een lekker soundje, toch?
1: Ja, het is heerlijk. Ik vind het wel een van de betere.
0: Oké, hier is Oliver Cheatman.

lekker wakker worden op een zondagochtend. Na een ontbijtje en een kopje koffie. Dit is Good Morning Sunday met Simone.

You Are Everything van de Stylistics, uitgebracht in 1971, afkomstig van het gelijknamige album. We gaan naar een ander vast item, de Tune of the Week. En dat is ook een vast item in dit uur. En vaste luisteraars die weten dat dit bestaat uit dance of trance. En ik vind wel dat het tijd om wakker te worden is. En met een up-tempo track voor ieder wat wils is nog steeds mijn motto. De Tune of the Week is, als je als vaste luisteraar bent, dance of techno of lounge, zou ik maar zeggen. En deze week heb ik gekozen voor een Britse trance producer en DJ. En vooral bekend van bekende trance mixers. Je gaat luisteren naar Garrett Emery met het nummer Long Way Home.

0: Nou, dat was wel een heel bijzonder einde, hè, van de Tune of the Week. Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Maar
1: Zijn je?
0: Ja, het was een hele raar einde, vond ik.
1: Ja.
0: Ron zit aan een lolly.
1: Ja, ik ben even co-check.
0: Ik hoor wat piepen. Ach, kun je ietsje zachter zetten? Ja. Oh. Hey, hallo. Even serieus.
1: Ja.
0: Ja. Oké, goed, dat was de Tune of the Week. Nou, de eindtune hoor je alweer, dus dat wil zeggen dat we er alweer doorheen zijn. En ik bedank je voor het luisteren en we hebben nog een paar nummers te gaan. Het ligt een beetje aan de tijd, want de minuten tikken langzaam weg. Ik zou zeggen, mensen, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende week natuurlijk weer bij bent. En ik zeg een hele fijne zondag, maak er iets moois van. Also to my listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice and hopefully a sunny Sunday. And I hope you will next week listen again. Nou, de ene week hebben we iets meer dance dan de andere week. We gaan nu toch nog even door met dance. Dat wordt een track van LSR City samen met Garrett Emery, die je net ook hoorde, en Annabelle. House in the Streetlight, de official extended version. Een track uit 2023. Ik zeg bye, ciao, adios.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision and Sound.
2: In crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

premie en laat ik een flinke dosis Made in Holland horen. Dit verhaal begon energiek en hoopvol met Birmingham Bounce. Dit nummer fungeerde als de perfecte opening. Het herinnert de luisteraar aan de hoogtijdagen van de western swing en de vroege country. Vanaf die bruisende dansvloer stappen we naadloos over in de rokerige sfeer van de nacht met Honky Tonk Song. Dit is de soundtrack van de klassieke country kroeg. De band vertraagt het tempo net genoeg om die typische lome twang de ruimte te geven. Met jankende gitaren en doorleefde zang schetsen ze het ultieme beeld van de honky tonk cultuur. Een plek van troost, een goed glas bier en herkenbare verhalen over het leven.

Het verhaal vindt zijn natuurlijke, intieme einde wanneer de lichten in de kroeg uitgaan en de reis weer wordt voortgezet in Motel Time Again. Dit sluitstuk brengt een weemoedige rust over de trilogie. Het is het verhaal van de muzikant on the road, die na de show de eenzaamheid opzoekt in een karakteristiek motel langs de snelweg.

Tijd voor het album van de maand. India Raimi maakt diepe indruk met We Ride It Down, afkomstig van haar alom geprezen album Villain Era. Haar krachtige, rauwe stemgeluid snijdt dwars door de meeslepende instrumentatie heen.

0: De Canadese Whitney Rose neemt ons mee naar de befaamde honky tonk bar in Nashville met het nummer Tootsies. Begeleid door haar sterke band, de Tennessee Polaroids, brengt ze een heerlijk nostalgisch geluid. Haar heldere stem en de traditionele country twang vormen een perfecte ode aan de rijke geschiedenis van de countrymuziek.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

De original van de week is een absolute klassieker van verhalenverteller Marty Robbins. Met El Paso City schreef hij in de jaren 70 een prachtig vervolg op zijn eerdere megahit El Paso. Het nummer ademt pure western nostalgie.

0: De heren van 49 Winchester behoren tot de absolute top van de moderne Southern Soul en Country Rock. Met Bringing Home the Bacon, afkomstig van hun album A Change of Plans, laten ze horen waar ze het beste in zijn. Rauwe energie, strakke grooves en een geweldige vibe. Dit is muziek die gemaakt is om live te zien en te horen.
1: Crossroads. Hot stuff.

De act van de maand is het legendarische moeder-dochterduo The Judds. We horen ze hier schitteren op de vroege klassieker Change of Heart. De ongeëvenaarde vocale harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het kloppend hart van dit nummer. Een prachtig, emotioneel country-pop nummer dat destijds niet voor niets de hitlijsten bestormde.

deden uit de jaren 40 en 50. Better is een akoestisch hoogstandje vol emotionele diepgang dat bewijst dat echte traditie nooit verloren gaat.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Speciaal voor 20 jaar Al op die 6 schreef Douwe Bob een nieuw nummer, All for One. De singer-songwriter is een van de deelnemers aan het evenement. Hij gaat fietsend die berg op en zal na de beklimming met zijn band All for One ten gehore brengen. De opbrengsten van dit nummer komen geheel ten goede aan Al op die 6.

Ja, en in dit Meet in Holland blokje doen we even een uitstapje naar onze zuidenburen. Siska Siska is het project rond singer-songwriter Siska Danens uit Gent, die een breekbare kracht weet te leggen in onwerelds mooie songs. Met subtiele gitaren en spaarzame piano, beheerste drums en gouden stem trekt ze de luisteraar in haar gevoelswereld, waar ze zich onverschrokken kwetsbaar opstelt. Sweet 16 is de titel van de song.

0: In theorie is het mogelijk om met twee heerlijke ingrediënten een niet al te lekker gerecht te maken. Maar als die twee ingrediënten de stemmen van Danny Vera en Marlon Pichel zijn, dan weet je dat het in de praktijk hoe dan ook een succesnummer gaat zijn. De prachtige nieuwe single Try Again brengt de twee nu op de plaat bij elkaar.
1: Made in Holland.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De inmiddels hoogbejaarde, maar nog altijd onstuitbare Willie Nelson laat van zich horen met de single Fly Away. Met zijn karakteristieke doorleefde stemgeluid en zijn vertrouwde gitaar Trigger weet hij ook nu weer te ontroeren. Het nummer herinnert ons eraan waarom deze man een levende legende is. Eenvoudig, oprecht en diepgaand.
2: I've been sitting in this prison, counting corners on the

Nogmaals aandacht voor het album van de maand met de titeltrack Welcome to My Villain Era van India Raimi. Dit nummer vat de sfeer van de hele plaat perfect samen. Dramatisch, krachtig, duister met de belichting van de grimmige kant van het plattelandsleven.

Ik sluit het eerste uur af met Brendan Good en de track Stay the Night, afkomstig van zijn album Restless. Good brengt een sound die schuurt tegen de traditionele country en de rauwe alt-country aan. Het nummer heeft een prettige, weemoedige urgentie, die je nog even vasthoudt voordat we naar het tweede uur overstappen.

freemusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik hoop dat de muzikale track nog niet is gestild, want ik heb weer een fantastische selectie voor je klaarstaan. Dit uur trap ik stevig af met honky-tonk gitaargeweld. Luisteren we naar de act van de maand, de Judds. En heb ik een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton als songwriter. Ik open het tweede uur met een flinke dosis energie van gitaarvirtuoos Bill Kitchen en zijn honky-tonk Hellfire. Kitchen, bekend om zijn vlijmscherpe Telecaster-sound, doet de titel van het nummer alle eer aan.

De act van de maand, The Judds, staat centraal in dit tweeluik. We luisterden naar een sfeervolle en tikkeltje mysterieuze uitvoering van de klassieker Endless Sleep, waarin de diepe vocale controle van het duo prachtig naar voren komt. Nu gooien Naomi en Wynonna het roer volledig om met de uptempo megahit Girls Night Out. Dit nummer, vol aanstekelijke country-pop-energie en sterke harmonieën, groeide uit tot een van hun meest iconische anthems. Samen laten deze tracks perfect de veelzijdigheid en de vocale magie horen die dit legendarische moeder-dochterduo zo uniek maakte.

0: Ook in het tweede uur horen we India Remy schitteren met Scattered and Smothered, een nummer dat uitblinkt in textuele scherpte en een broeierige sfeer. Remy's vermogen om verhalen vol dramatiek en emotie te vertellen komt hier fantastisch tot zijn recht, ondersteund door zijn ijzersterke, duistere instrumentatie.
1: Dit is het favoriete album van de maand.

Nieuwkomer Lauren Watkins gooit hoge ogen in Nashville met haar single Heartbreakaholic. Ze zingt over de verslaving aan de verkeerde liefde. Watkins beschikt over een heerlijk rauw randje op haar stem, dat deze moderne country track net dat beetje extra pit geeft.

William Beckman verrast met het prachtige Por Mujeres Como Tú. Beckman combineert zijn diepe warme countrystem hier met Mexicaanse mariachi en Tejano-invloeden. Het resultaat is een gelaagd, grensverleggend nummer, vol passie en weemoed, dat laat horen hoe mooi verschillende muzikale werelden in elkaar over kunnen vloeien.

City. De band geeft er een eigen, herkenbare Amerikanen en roots rock draai aan. Met rijke arrangement en geweldige samenzang brengen ze een prachtig eigentijds eerbetoon aan deze klassieker.

Cliff Murphy neemt ons met Happy and Confused mee naar zijn album Bay State Lullaby. Het nummer is een breekbare bitterzoete folk- en country track, die opvalt door zijn eenvoud en oprechtheid. Murphy's warme, iets wat heese stemgeluid trek je direct het verhaal in en zorgt voor een heerlijk intiem luistermoment.

In dit speciale songwriterblokje eren we het genie van country-icoon Dolly Parton via drie van haar eigen prachtig geschreven composities. Ik trapte af met het autobiografische meesterwerk Coat of Many Colors, een hartverscheurend maar hoopvol verhaal over opgroeien in armoede en de rijkdom van liefde. Daarna luisteren we naar het spirituele en krachtige Here I Am. Dat blinkt uit in vocale passie en een gospelachtige grootheid.

Ik sluit de drieluik af met het verhaal van The Traveling Man, waarin Parton haar fabelachtige talent toont om levendige personages en meeslepende verhalen in slechts een paar minuten tot leven te wekken.

0: You done ran off of my traveling man, and I really don't think I ever knowed you either. Oh, there goes my mama with my traveling man. I'm really gonna miss that traveling man.
1: Crossroads, Kees de Haan.
2: Patricia Crowley brengt ons met Not Just for Friday Night een heerlijk meeslepend nummer van haar album The World Undone. De Ierse singer-songwriter combineert Keltische invloeden moeiteloos met traditionele country en Americana.

Deze van oorsprong een Georgische singer-songwriter, die helaas veel te vroeg is overleden, maakte diepe indruk in de Americana-wereld met haar weemoedige en filmische muziek. Haar album Are You There is een absoluut meesterwerk vol emotionele lading. We luisterden in dit blok naar het wonderschone en breekbare Infinitely Blue, direct gevolgd door het sfeervolle en indringende Red Dessert. Twee nummers die de herinnering aan dit bijzondere buitengewone muzikale talent voor altijd levend houden.

0: Ik sluit deze aflevering in stijl af met Whiskey River Junction en hun track The Good Old Days van het album This Stuff Is Cowboy. Dit nummer is pure, onvervalste western en outlaw country, zoals het bedoeld is. Met ronkende gitaren en een stevig ritme is dit de perfecte afsluiter van een prachtige muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.
3: 1969.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

De luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer de tijd, het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Toen nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd, maar erachteraan de muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We begonnen met een mooie uit 1969. Tom Collins riep het al, I'm Gonna Make Your Mind van Lou Christie. Verderop in het programma aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf of een sureshot of een lieveling of een hitmaker. Een treiterschijf, we weten het nog niet, daar komen we straks wel achter. Als het zover is, even de spanning op bouwen. 1969 was een hele mooie plaat van Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind. Dit komt uit hetzelfde jaar. Nou, een jaartje geloof ik, 1968.

Dat was een mooie of niet soms van de Foundations met Baby Now That I Found You. Het is ook zo mooi, het is ook zo mooi dit jaar, de mensen van de Fantasy. Hè? Ook zo'n geweldige plaats van Eurozone Wind en Fire in het programma. De gouden oude show, Sing a Song.

mastering van Dylan Jeffries in de show De Gouden Oude Show. En inderdaad, de titel De Matador. Zoals ik al zei, de muziek kriskras door elkaar heen. De jaren 60, de jaren 70 en ook de jaren 80. Dit komt uit precies 1980. We nemen de trein met China Easton.

0: We nemen de trein van 9 tot 5. Het wordt wel een hele lange ochtendtrein, of niet? Soms deze van China Eastern hier in de show.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat, zoals dat heet. Dat is heel leuk, dit. We hebben ook heel veel hits gemaakt, deze mensen. Hier is er een van Boney M, ook uit de jaren 80, met Bahama. Bahama.

Plaat of niet, zoals Bonium was dit met Bahama Mama. Tijd voor een rustpuntje in het programma. En aan deze plaat aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van de lieveling van Meer Mico Internationaal, de Honeybus.

0: Mooi of niet, soms de Hannibus met haar kind Let Maggie Go. Zoals beloofd, aandacht aan de zeezenders. Hier is de lieveling.
1: Amigo's lieveling.
0: Het was de lieveling week 11, 1974. Ik heb het over Wally Tax met It Ain't No Use.

de lieveling van Mi Amigo Internacional, vanaf het zendschip de Mi Amigo. Week 11, 1974, What He Talks met It Ain't No Use. Terug naar de jaren 60, ook zo'n mooie plaat, dit van Petula Clark.

is een mooie gouden oude hit of niet, zoals deze van Petula Clark met Jorge de Wan, de dame van Don't Sleep in the Subway. Kennen we deze nog uit de 77? Je hoort het niet meer zo vaak op de radio. En daarom wel in die gouden oude show, Bolland en Bolland.

Het was trouwens ook een lieveling op Mi Amigo Internationaal, Bolland en Bolland met The Time of Your Life. Als ik nou zeg de YMCA, dan weet iedereen het al, hè? Dan weet iedereen het al, ja. Hier is de formatie The Village People. Met I Can't Stop the Music. Nee, maar we gaan lekker door in de show.

0: Dat is toch een leuke plaat of niet, zo'n deze van The Village People, YMCA in de Navy in Hollywood. Dat zijn zomaar drie hits die de heren ook hebben gehad. Hè? The Village People waren dit. And I Can't Stop the Music.
1: 1973.
0: Crisscross door de jaren heen, dat is het motto van de Gouden Oude Show. Met deze ook zo'n mooie plaat. Hurricane Smith.

0: bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je
1: de nostalgische hits van toen
0: op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

Dat blijft toch geweldig en dat blijft toch prachtig. Die tijdloze muziek van de formatie ABBA. De Dancing Queen was ook zo'n goeie, maar dit doet het toch niet voor onder of niet. Zoals deze van Björn, Benny, Agneta en Frida met I Do, I Do, I Do, I Do en nog een keer I Do. Ja, het staat echt 5 keer op het hoesje vermeld. Dit was ook zo'n groot hit toen de tijd in de jaren 70. Ik heb het over Alan Stewart. Het begint langzaam maar die geweldige nummer van The Year of the Cat.

best wel een keertje. Even de microfoon open zetten, de Graaf, dat mag toch best wel een keertje. Zo'n hele lange uitvoering van Alan Stewart, want hij is zo mooi. Dus drink je met die heer of de cat. Bijna weer gebeurt het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show, maar niet getrut. Straks doen we nog een stukje. Het tweede gedeelte weer met nog meer mooie muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Maar het is nog niet zover. Nee, het is nog niet zover. We kunnen nog makkelijk één of twee plaatjes draaien zoals deze, de Bee Gees.

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

tune klinkt weer van de Guitar Holiday. Dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de show. We eindigden met de Lollipop uit het jaar 1958, wat een tijd geleden. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms, van Lou Christie, de man van I'm Gonna Make You Mine. Dit was Jan Reed met She Sold Me in Magic uit de jaren 60, 1968. Dit komt ook in 68. Hier zijn de Four Tops.

0: Het was een heerlijke plaats van de Voortops met Rietzout, Rietzout, El Baudère. Kennen we deze nog? Dit is een mooie deze. In het kader van dat de zomer eraan komt, hè, doen wij er een keer van BZN.
1: Oftewel de summertime.

is toch heerlijk. De zomer laat niet meer komen met BZN, met In The Summertime. De muziek in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat dacht je van Belle Perez? Ook zo'n lekkere zomerse plaat.

0: daar word ik vrolijk van, daar word je blij van. Ja, het is wel niet helemaal in de gouden oude show sfeer, maar ja, ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. En ik dacht, ach, dat kan best wel een keertje. Een heerlijke plaat van Bella.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de gouden oude show.
2: What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt candy, gumdrops,

Dat is de man van het thema van Paretta, Paretta Simon, zit. Van Sammy Davis Jr. Dit was de andere, 1970 om precies te zijn. Met The Candyman. Heerlijke muziek, zo in het tweede gedeelte. Ik heb nog zo'n mooie uitgezocht zoals deze. Deze is ook zo mooi, deze. Hier is David McWilliams.

The Days of Dirty Spencer was er eentje van David McWilliams. Kennen we deze nog? Dat zijn de mensen van The Show en Everyday in Action. En Turkey Turkey, hier is de Dismiss Band. Zee!

dikke toe, zo heet hij eigenlijk. Ja, dat is het mooi, of niet? Soms van de Dizzy Men's Band. De ene gouden oude hit is nog mooier dan de andere. Ja, ik verslik me er bijna aan. Dat kan toch ook niet als je ook koffie zit te drinken en een plaatje moet aankondigen. Dat gaat niet, hè? Nee. Hier is Smokey Robinson.

het is gezellig en de sfeer smaakt naar meer. Hier hoor je jouw muziek. De Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf. 1970.

0: is een mooie van Eric Clapton met After Midnight. Zoals jullie weten doen we altijd aandacht besteden aan de zeezenders van toen. Door middel van een satellietschijf of een hitmaker of een alarmschijf of een treiterschijf. En deze keer doen wij een sure shot van Radio Caroline.
1: This is Europe's first and only album station, Radio Caroline.
2: Caroline Sure Shot.
0: We gaan terug naar 7 oktober 1979. Het was de Sure Shot op Radio Caroline, de Nick Straker Band met The Walk in the Park.

0: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Heerlijke disco knalplaat, daar is het de hoogste tijd voor zo in het tweede gedeelte van de gouden oude show, de Michael Zeker Band, 1978.

Lekker genieten van jouw muziek. Jouw muziek. En die hoor je hier. Altijd weer. Bij Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Dat is een heerlijke amazing plaat, of niet? Soms deze van de Drifters in de show. De gouden oude show vanuit Studio 2 met Drifters. Kissing in the back row of the movies. Muziek uit de jaren 70 hier in de show met Leo Ungar.

De plaat stond genoteerd in de Veronica Top 40 in mei 1974. De zegen van Leo Ungar. Dat is inderdaad de titel van de plaat, ja. En de B-kant, Will You Miss Me? Dan ben je weer helemaal op de hoogte van het hoe of wat. We gaan hardlopen. Hier is Juan Bastos.

0: We zijn er moe van het hard lopen van Juan Bastos met de Loop-Die-La.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Een heerlijke disco-knalplaat uit het jaar 1978 in de show met de man van Spijn. Ik heb het over Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

0: het is toch een leuke plaats, zo bijna tegen het einde van de Gouden Oude Show met Bennett en B. Met Take It or Leave It. Even kijken welk jaartal we gaan doen. Oh, we gaan naar 1984 ongeveer. Ik zal even kijken precies op het hoesje en dan kan ik de juiste informatie verstrekken. Hier is Laura Brinneken.
1: Oh.

Het zit er weer op. Dat betekent een einde van de Gouden Oude Show. Voor deze keer de laatste plaat was er eentje van Laura Brindigam 1984. Inderdaad, ik had het goed. Met Self Control. Dank allemaal voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

Ja, dat was Cassie Cano van Jody Bernal. Een hele mooie hit uit 2000. Ja, welkom bij Oldtime Hits. Deze week geen hits vanaf de jaren 60 tot en met de 90's. We hebben dit keer een special. We gaan naar de Zero's. De Zero's, het tijdvak van 2000 tot en met 2009. Maar ook de opkomst van de mp3's en het illegaal downloaden. En niet onbelangrijk, in 2008 verscheen de eerste Spotify-versie. Nou, is natuurlijk nu niet meer weg te denken uit deze wereld. We hadden ook een beetje de opkomst van de social media. Heel veel mensen hadden een Hives-profiel. En die krabbelden er lustig op los. We kregen ook de USB-sticks. En die gingen langzamerhand de floppy disk en de CD-ROMs vervangen. Ook hele grote beroemde films. Zoals The Lord of the Rings. The Return of the King, die won zelfs 11 Oscars. We hadden de invoering van de euro. Een paar dramatische gebeurtenissen. De vuurwerkramp in Enschede in 2000. Natuurlijk heel veel slachtoffers. We hadden de moord op Pim Fortuyn in 2002. En niet te vergeten de financiële crisis in 2008. We hadden ook hele mooie muziek. En het komende uurtje ga ik jullie verwennen met de grote hits uit de Zero's 2000 tot en met 2009.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

want ze is geen goed gesprek waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

Ja, een mooie hit uit 2001 van de Pumas. Zij maakt het verschil. En daarvoor hoorde je Where Peace Do van Twares. Ja, fijn dat je luistert naar all-time hits. Deze week een special. Ik neem jullie mee naar de Zero's. De jaren 2000 tot en met 2009. En ik draai een uurtje de grote hits uit die periode. Zoals deze, Play to Life van de Safri Duo.

Ja, een van de grote hits uit de Zero's. Play the Life, de bongo song van Safri Duo. Ja, je luistert naar een special van het radioprogramma All Time Hits. Dit keer de hits uit de Zero's. Ja, de Zero's, de tijd dat boybands plaatsmaakten voor R&B en popsterren als Beyoncé, Usher en Rihanna. En ook de tijd dat YouTube werd opgericht, niet te vergeten. Ja, de eerste video was Me at Zoo en dat was in 2005. Maar ook hele mooie muziek van Robbie Williams.

Ja, de Ketchup Song. Natuurlijk een van de mooie dansnummers uit de Zero's. En dat is vandaag ook het thema van het programma All Time Hits. Terug naar de Zero's. De periode 2000 tot en met 2009. De periode dat de reality TV's explodeerden, zoals Big Brothers en Idols. Ook de periode waarbij de Flippo's over waren, maar Pokémon bleef gigantisch. En ja, er werd ook hele mooie dansmuziek gemaakt, zoals dit een voorbeeld van. Ik heb een Nederlandstalig nummer klaargezet, ook uit de Zero's. Een echte Polonaise voor goed voor bruiloften en feestjes. Frans Bauer.

0: fijn dat jij luistert naar All Time Hits. Een radioshow met de hits vanaf de jaren 60.
1: You say goodbye, and I say hello.
0: Disco, rock, Nederlandstalig, country, dance.

Ja, een van de grote hits uit de Zero's. En dat is ook meteen het thema voor deze uitzending van vandaag. Het uurtje all-time hits draaien vandaag de hits uit de Zero's. De Zero's van 2000 tot en met 2009. Heeft hele mooie hits opgeleverd, heb ik inmiddels gemerkt. En daar was dit een heel mooi voorbeeld van. Maar ook mooie rustige nummers, zoals Kelly Clarkson. Because of You.

Ja, La Camisa Negra. Juanes. Een hit uit 2006. Hoogste notering nummer 2. Hij stond maar liefst 28 weken in de top 40. Ja, ik merk dat ik in dit uurtje bijna alleen maar nummer 1 hits draai. En ook heel veel nummer 2 hits. Dus nu heb ik het over de hoogste notering in de top 40. Maar ik heb er eentje tussen staan in mijn lijstje. En die haalde niet hoger als een nummer 11 notering. Maar desalniettemin een heel mooi rustig nummer van John Legend. Safe Room.

Ja, een leuke hit uit 2006. Dat was John Legend met Safe Room. Ja, we zijn weer bijna toegekomen aan het einde van het programma All Time Hits. We hadden deze week een special. We draaiden de hits uit de Zero's. De Zero's die liepen van 2000 tot en met 2009. Ja, voor mij persoonlijk een periode waarbij ik eigenlijk niks met radio maken gedaan heb. Ik had toen wel samen met mijn zoon een drive-in discotheek. En we gingen in onze Volkswagen Transporter naar diverse feestjes. En veel muziek die ik vandaag heb gedraaid is ook uit die periode, dus was ook wel herkenbaar. Ja, bedankt weer voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Zelfde radiostation, zelfde dag, zelfde tijdstip. Bye bye en tot horens.

little dollar, do not let a tear fall from your eye. De zon komt vanzelf tevoorschijn bij het aanhoren van deze muziek. Billy Stewart was dat in de summertime. Welkom bij een uurtje het Westlands Muziekpaleis. Met daarin de hits van de jaren 60 tot en met nu. Dit is Gilbert O'Sullivan.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken.

0: De Beaches waren dat en Should Have Known Better. Ondertussen hebben ze al een drietal full albums uitgebracht en ook nog een twintigtal singles. Ze hebben al diverse internationale prijzen gewonnen, maar de hitparade die hebben ze nog nooit gehaald.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar Tom Jones, Katy Perry en Dr. Hook. Maar eerst Slons die van ons.
1: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

het je laatste dag was, wat zou je dan doen? Dat vroeg zij zich af en zij was slons in Lestendag. In het Westlands Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. Veel over jezelf praten kan een manier zijn om jezelf te verbergen. Deze wijze woorden werden gesproken door Friedrich Nietzsche. Dat was een Duits dichter. Hij leefde van 1844 tot en met 1900. En dit is muziek afkomstig van de Carpenters.

0: Ze maakten hits van 1970 tot en met 1983 toen de zangeres overleed. Richard en Karen Carpenter waren dat met Superstar.
1: Muziek voor iedereen. Het muziekpark.

Een man met een hele lange carrière. En dit was uit de jonge jaren van deze man. Tom Jones was dat en Delilah. Een passagier van een cruiseschip probeerde op een wel heel bijzondere manier aan zijn problemen te ontsnappen. De man had tijdens de cruise een schuld van bijna $17.000 opgebouwd bij het casino aan boord. Hij wilde daaraan ontkomen door overboord te springen toen het schip aanmeerde in de haven van San Juan. Toen hij aan land kwam, werd hij gearresteerd door douanepersoneel. Hij had 5 verschillende identiteitskaarten en 2 telefoons bij zich. En nu moet hij een heleboel gaan uitleggen aan de autoriteiten.

0: Twee stevige platen na elkaar waren dat. Allereerst kon je luisteren naar Kraantje Papi, tezamen met Busy en De Manier. En zojuist was dat Katy Perry en A Walking On Air. Wij gaan terug in de tijd met wat rustiger werk. Gary Shearston, I Get A Kick Out Of You.
1: I get

Eén hit wist hij te scoren, daarna werd hij dominee. Gary Shearston was dat. En I get a kick out of you. Terug naar de jaren 80 nu, met deze van Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk.

0: Ze stonden altijd wel galant voor een vreemde plaat. Zo ook deze. Dr. Hook was dat. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Winston Churchill werd geboren op een damestoilet tijdens een feestje.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Het origineel was afkomstig van Billy Joel, maar ook zij scoorde er een hit mee. En zij, dat was de formatie Westlife, Uptown Girl.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: Het was een van de laatste platen die ze uitbrachten, want in die tijd lukte het niet meer zo met de hits. De Pointer Sisters waren dat en de Goldmine.
1: Jong Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis en wij sluiten af met de jarigen van de dag. En dat zijn Karel Bartos en Frits Hilpert, allebei van de formatie Kraftwerk. De ene wordt 74 en de andere wordt 70.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige van de dag.

Dat de Chicago House periode zo'n beetje. Nou, het is geen Chicago, dit is meer Detroit hoor. Maar goed. City Satin en I Found a Friend hoorde je. En Italo Disco Stop Dino Sojourn remix is dit van Valerie Ellington.

4x4. En don't put the blame on me. En Valerie Ellington hoorde je daar weer voor met de Stop Dino remix. Dat is wel guitig. City Saint in Afa the Friend, hè, draaide ik net. Maar dit is ook zo'n... Dit is nou Chicago's. Mr. Lee comes to house. Dat bedoel ik.

En dan kan ik het niet voor je maken natuurlijk, uiteraard. Ik had het nog een beetje naar je zin heb. En die, hey, dat is gemixt, hoor je het? Ja, dat is een mooi overgangetje, heel leuk. Dat was ouderwets, ja, dat heb ik ook wel een poosje gedaan. Ja, draaien in een discotheek, valt niet mee. Zeker in die tijd was het leuk, maar het was wel show ook hoor. Drive-in werk ook, weet je wel, met platen show. Je moest een hele avond muziek. En die avonden, dat waren ook wel ochtenden, weet je wel. Dus je had zo verschrikkelijk veel platen nodig. En dat woog een gigantisch show. Van meneer Watkins nu met Let's Call It A Day naar David Morris. En Saturday Night.

Elvin John. Niet Elton John, maar Elvin John. En Give It All To Me was dit. Lekkere dansplaten. Nog meer dansplaten doen. Ja, ik heb de Beastie Boys straks. Oh god, de Beastie Boys. Raven and So In Love. Sharon Redd, Never Give Up. Glenn Jones. En Twilight 22. En Mysterious.

zegt ze nou miauw? Nee, toch? Nee. Oh, kijk, dit is funky. En hij klinkt, ja, de naam van deze artiest klinkt heel erg Nederlands. Jen van Buren. Het zal ongetwijfeld wel voorouders hebben uit Nederland. Je weet het maar. Iets wat.

Ford. Ja, dat is eventjes twee uur dansen met je ogen dicht. En het is weer tijd, weet je wel. Zo is het. Er is een friend in, hoorde je, met Jump to It. Daarvoor Blondie met Rapture. Ook zo'n heerlijke plaat. Ja, die Blondie punk. En ze hebben disco gemaakt. En zelfs rap. Dus dat is wel heel leuk om een keertje te horen. Scully D als laatste met PS Key. What It Doesn't Mean. Bedankt voor het luisteren. En keep on dancing in good health. Hè, denk erom.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Oh yeah.
0: Ja,
1: aanwezig.
0: Ja. We zijn er gewoon weer aanwezig. Ja. De komende twee uur hoef je nergens over in te zitten. Wij zorgen ervoor dat gewoon alles goed komt.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat je gewoon lekker blijft luisteren. Ja, dat je luistert naar de lekkerste muziek die we hebben.
1: Ja.
0: En wat zal ik er verder van zeggen?
1: Geen idee, wat je bedenkt.
0: Blijf rustig.
1: Ja. Ja,
0: het is veel te warm om...
1: Momenteel is het inderdaad goed voor temperatuur, zeg maar.
0: Ik weet niet of het de hele week nog zo verder duurt.
1: Nou, het is wel wat afkoelen volgens
0: mij. Het zal een beetje afkoelen, hè. Ja. Dus, maar ten tijde van opnemen, ik liep net de studio in. Ja. Het was 28 graden in de studio.
1: Slagjassers.
0: En ik heb hem nu op 18 gezet. Dus langzamerhand voel ik wel de koelte tot ons komen. Maar de mussen vallen nog steeds... Morsdood.
1: Zo, inderdaad.
0: Van een dak.
1: Moest met dat gewoon bucket ook niet de studio inkomen. Zeg maar.
0: Ja. Wow. Vond je het ook niet regenen van de mussen?
1: Nou, echt wel.
0: Ja.
1: Allemaal.
0: Ja. Hoe was het op je werk, Mathieu? Was daar ook warm of niet?
1: Ja, valt nog mee. Maar denk als zo'n tijdje blijft, dan dat het wel warm wordt. We hebben climate control.
0: Okay.
1: En die koelt zoveel graden onder de buitentemperatuur. Dus hoe warm het buiten is, hoe warm het binnen wordt natuurlijk.
0: Oh, zo.
1: En aangezien die niet helemaal zuivere koffie is.
0: Hij is niet helemaal goed geëikt.
1: Nee, al probleem mee. Gewoon rustig aan. Ja, niet te druk maken. Dan ben ik goed in de schild.
0: Dat is mooi. Het lastige van mijn werk is, ik mag geen korte broek dragen. Ik moet representatief zijn.
1: Ja, okay.
0: Jij natuurlijk voor een stukje veiligheid, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik zit bij veel bewoners, kom ik over de vloer en dan willen ze graag dat je een lange broek draagt.
1: Ja.
0: Dus ik zei al laatst tegen mijn vrouw van, we moeten een keer het winkelcentrum in om even op zoek te gaan naar linnen broeken, denk ik, of katoenen broeken. Die zijn iets luchtiger dan de spijkerbroeken die ik nu draag.
1: Mogen de vrouwen wel rok aan bij jullie dan?
0: Dat mag dan wel weer.
1: Nou, zou ik rok over
0: jou
1: was?
0: Ja, dat zeiden ze al tegen mij. Normaal gesproken ben ik iemand die vanaf april tot en met oktober wel probeert zoveel mogelijk in een korte broek te lopen.
1: Ja.
0: Maar dat is een beetje lastig.
1: Ja.
0: Mathieu was ook al helemaal flabbergasten toen ik mijn lange broek nog aan had.
1: Ja, inderdaad.
0: Niet getreurd. Ramon zal vast wel een keer lekker zijn witte kuitjes laten zien.
1: Oh, vast wel.
0: Om door te gaan met de radioshow. Niall Horan draaide ik Heaven. De show 2023. Hij komt met nieuw materiaal. Volgens mij net voor de zomer.
1: Okay.
0: Komt de Dinner Party komt uit. Een lekker nieuw plaatje van Niall Horan.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Niall Horan. Ja, heb je Niall Horan al gehoord?
1: De Horan wat meer van.
0: Ja. Yes. Wie al een tijdje niet meer met nieuw materiaal komt, is Genesis.
1: Nee,
0: ik denk niet meer dat het gaat gebeuren.
1: Nee, want voor mij zijn die niet echt lekker bij elkaar gegaan.
0: Nee, ze hebben natuurlijk wel laatst nog een soort reunie gehad.
1: Ja.
0: Waarin Phil Collins op een stoel zat.
1: Ja.
0: Hè, toen zagen we allemaal dat het niet heel veel was. Maar we gaan een beetje terug
1: heel veel.
0: Naar de hoogtijdagen.
1: Hij maakt hem.
0: Wat zeg je?
1: Heel veel.
0: Heel veel?
1: Heel veel Collins.
0: Ja, dat ben je zelf door. naar de hoogtijdagen van de bepaalde reïncarnatie van Genesis.
1: Ja.
0: Iedereen kent natuurlijk de Genesis met Peter Gabriel. Maar ik denk dat veel meer mensen de Phil Collins era kennen.
1: Ja.
0: Maar de echte puristen kennen natuurlijk ook wel met...
1: Peter Gabriel.
0: Peter Gabriel.
1: Ja.
0: Ik heb hier een nummer van het album Invisible Touch, 1986. En ik denk dat iedereen de clip wel kent. We gaan luisteren naar Land of Confusion.

0: Ik draaide speciaal voor jullie de Rolling Stones, Beast of Burden, van het album Some Girls 1978. Het is een tijdje geleden.
1: Ja, zeker.
0: En ik heb net even gekeken, want ik denk, wanneer komt die nieuwe plaat nu ook alweer? Ja. Maar het is dus gewoon 10 juli van dit jaar komt hun zoveelste plaat, Foreign Tongues, ligt in de schappen in de winkels.
1: Is het een album of een plaat?
0: Een album, een plaat.
1: Oh, okay.
0: Een LP, ja, een volledige langspeler.
1: Kun je toch omschrijven een plaat als één nummer? Of een vinylplaat?
0: Ja.
1: Maar een album is een album.
0: Een album, een heel album vol met nieuwe nummers van de Rolling Stones.
1: No.
0: Ik lig niet voor de winkel te wachten.
1: Draag er ook niet.
0: En ik denk ook niet dat ik hem ga aanschaffen, hoor. Ik heb die laatste plaat ook niet van ze.
1: Nee.
0: Maar het is toch wel bijzonder dat die oude mannen, we hebben het er al een keer eerder over gehad, nog steeds gewoon lekker met nieuwe muziek komen.
1: Dat sowieso inderdaad,
0: dat is natuurlijk wel heel erg leuk bezig. En fijn.
1: Ja. Ben ik wel benieuwd hoe het klinkt.
0: Heb je die single al gehoord dan?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Oh. Op zich wel grappig.
1: Ja, oké.
0: Ja.
1: Was Europe was beter?
0: De nieuwe dat sowieso. Ga jij die draaien?
1: Nee, die heb ik niet. Maar ik heb het ook wel aangeschaft, denk ik.
0: Ja?
1: Van het nummer zelf, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een lekker plaatje inderdaad, ja.
0: Ik heb die LP wel helemaal in mijn wishlist gezet.
1: Ja,
0: we hebben het over Europe.
1: Ja.
0: Die komt met een nieuwe plaat uit in de zomer, of net na de zomer volgens mij.
1: Ja.
0: Iets met Madness. En de eerste single is uit en dat belooft veel goeds.
1: Ja, dat belooft heel veel goeds. Ja.
0: Dus dat is wel lekker. Tijd. Stop de muziek.
1: Oh, voor
0: onze vriendin van de show.
1: Ah, ja. Roos.
0: Wat zeg je?
1: Roos.
0: Ja, met een uitroepteken. Roos met een uitroepteken.
1: Yes.
0: Ik heb het natuurlijk over Pink. Die heeft lekkere muziek uitgebracht. En het is alweer een tijdje geleden, hoor. De plaat Beautiful Trauma 2017.
1: Oei.
0: Ik dacht dat die veel later was.
1: Dat zal,
0: maar
1: nee,
0: het is echt
1: 9 jaar geleden.
0: Ja, is dat bijzonder?
1: Ja.
0: Ik weet nog wel dat hij uitkwam. Ik denk van, oh, interessant.
1: Ja.
0: Maar dat is alweer zo lang geleden.
1: Ja.
0: Bijzonder.
1: Tijdvlieger.
0: Ja. Ik ga voor jullie draaien. What About Us. Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu.

0: Mathieu was ergens bang voor, ja, maar het valt reuze mee.
1: Hij komt wel eens harder binnen.
0: Ja, hij komt wel eens harder binnen. Ja. Het is tijd voor de ontdekking van Ramon en soms knalt hij erin.
1: Ja.
0: Maar ik had hem vandaag wel redelijk goed afgesteld.
1: Ik ben blij mee.
0: Dus Mathieu deed de oorkleppen...
1: Iets van het hoofd af.
0: Iets van het hoofd af.
1: Zekerheid.
0: Voor het geval dat.
1: Ja, daarom. Maar het ging goed.
0: Ja, dat we niet helemaal hoeven te luisteren van... Wat gaat het hard of zo?
1: Ja,
0: nee hoor, het kan gewoon ook op een rustige manier. Zelfs hier in de radioshow.
1: Ja.
0: Want ik heb een ontdekking gedaan, beste luisteraars van de radioshow. En nou, Mathieu.
1: Ben benieuwd.
0: Dr. Alban.
1: Ja,
0: wie kent hem niet?
1: De zingende tandarts.
0: De zingende tandarts. Ik heb het even opgezocht. Hij is echt tandarts geweest. Dat heeft ervoor geleerd. Jawel. Oh. Maar ik denk, van, zou dat gewoon misschien iets zijn?
1: Nee,
0: maar een gimmick of zo. Maar hij is gewoon echt tandarts geweest.
1: Tandarts, yes.
0: Die meneer is nu 68.
1: Oei.
0: Meneer Alban.
1: Ja.
0: Want hij heet Alban. Dan moet ik even goed kijken. Alban Nwape. En het is een Nigeriaanse rapper.
1: Ja, ook een rapper. Oké.
0: Rapper.
1: Ja, maar hij komt uit Zweden, toch? Hij woont in Zweden?
0: Ja, klopt. Hij is van origine Nigeriaans, maar hij komt uit Zweden inderdaad.
1: Ja, Zweden.
0: Dus een rappende tandarts die niet onverdienstelijk wat liedjes heeft gemaakt.
1: Maar
0: één van zijn eerste wapenfeiten, zo kan ik het toch wel noemen, want iedereen kent Sing Hallelujah en It's My Life.
1: Ja, ja.
0: Hè, dat was een beetje 1992. Maar ik heb een single, die wist ik niet dat ik die had, die heb ik.
1: Oh.
0: Die heet No Coke. Het is een beetje een...
1: Okay.
0: Hoe zeg je dat? Een beetje een... dat je niet te veel moet experimenteren met drugs en dat soort dingen. Dus dat was een soort... hoe zeg ik dat? Een soort anti-beweging van dat je dat niet moet doen. Foei-achtig. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Wijzend vingertje erbij.
0: Wat zeg je?
1: Wijzend vingertje erbij
0: van dokter Alban. Dat wil je niet doen. Heel je tanden gaan ook naar de tyfus. Dus dat wil je ook niet hebben. Het bracht mij terug naar mijn jeugd. Dat ik denk, hey, ik heb hem wel eens gehoord inderdaad.
1: Oh, dat je aan de kook zat.
0: Nee.
1: Nee, oh, gelukkig.
0: Zo had ik er nog niet over nagedacht inderdaad.
1: Dat doe ik dan weer.
0: Ja, dubbel leven van Ramon Regeling. Nee. De ontdekking van Ramon deze week is Dr. Alban met No Coke. Ken jij Mathieu of niet?
1: Nee. Ja, misschien een ojaatje, maar ik zeg nog weer niks.
0: Misschien een ojaatje of zo, ja. Maar we gaan het luisteren. Jawel.
1: Oh ja.
0: Dr. Alban, No Coke.

0: Dickinson was dat. Heerlijk is dat toch om te blijven genieten van die man. Dat, ja, dat is natuurlijk wel heerlijk. Daar hou ik van. Die moet gewoon af en toe voorbij komen.
1: Af en toe, zeg ik.
0: Ja, ja. Met de nadruk op af en toe, hoor. Want ja, iedereen weet natuurlijk wel dat het ja, de zanger van Iron Maiden is. Of in ieder geval, ik weet dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Die heeft ook zelf wat het een en ander uitgebracht. Deze komt uit 96. En ik ben toen naar het concert geweest. En het was wel bijzonder, want Iron Maiden speelde natuurlijk in grote stadions.
1: Ja.
0: En hij was toen, ja, in het harde of zo, had je toen een heel klein podiumpje met 500 man. En daar zou hij samen gaan optreden met Halloween, ook een grotere rockband.
1: Ja.
0: Ja, en we wisten toen nog niet, had je nog geen internet en zo. Dus je wist niet met welke artiesten, of welke artiesten, eigenlijk muzikanten, hij op het podium zou staan. Dus op een gegeven moment hoor je een paar Engels sprekende mannen, een beetje scruffy looking, weet je wel. Die waren gewoon een beetje aan het ouwe hoeren en zo. En later staat Bruce Dickinson gewoon met die man op het podium te musiceren. Dus ze waren gewoon lekker aan het klooien met een paar mensen in de rij en zo.
1: Okay.
0: Dat wisten wij veel.
1: Ja, nee.
0: Nee, dus ja,
1: dat was grappig.
0: Dat is wel jammer. Ja. Hadden we op de foto gekund met de jongens, weet je wel. Ja. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit, nooit van tevoren. Ik draaide van het album Skunkworks Solar Confinement. Hij zei het ook al een paar keer.
1: Ja.
0: Maar het album is een beetje vergeten. Want Het was een rare periode van hem. Eigenlijk wilde hij wel weer terug naar Iron Maiden.
1: Ja.
0: Maar hij had natuurlijk net gezegd een paar jaar daarvoor van, nou, weet je, ik ga het even zelf proberen. Maar dat ging niet van een leien dakje.
1: Okay.
0: Na deze plaat...
1: Een beetje spijt misschien.
0: Nou ja, misschien wel, denk ik. Maar na deze plaat heeft hij twee enorme knijters van solo-albums nog uitgebracht. Beetje meer in de echte rock metal, wat hij bij Iron Maiden ook deed.
1: Ja.
0: En dat heeft hem geen windeieren gelegd, want toen wilden ze hem wel weer graag terug hebben.
1: Oké, nou, top.
0: Dus dat is ook weer geregeld, zo kan ik toch wel weer zeggen.
1: Ja.
0: Soms moet je een plaat draaien, een albumtrack.
1: Ja.
0: En The Police heeft heel veel lekkere nummers.
1: Ja.
0: Maar ik denk, ik ga een keer voor een albumtrack. En dat was best wel even zoeken, want heel veel nummers zijn gewoon dikke vette hits van ze geweest.
1: Deze kende
0: ik absoluut niet. No Time This Time van het album Regatta de Blanc uit 1979. Een beetje een vervormde stem hoor je van Sting. En de band gaat lekker uit zijn pan. Maar ja, het is wel even wat anders dan je van ze gewend bent.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja.
0: Dus we gaan luisteren naar The Police. No Time This Time.

0: Zo, hij gaat, gaat een beetje raar, komt hij aan zijn einde inderdaad. Ja,
1: figuurlijk dan.
0: Een oud plaatje.
1: Figuurlijk,
0: figuurlijk hoop ik. Dat hoop ik wel natuurlijk. Ja. Hij is nog steeds onder ons.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij heb ik niks te veel gezegd.
1: Ja, hij is wel grappig.
0: Hij is lekker snel. Hij is echt op 33 toeren, niet op 45.
1: Okay.
0: Zoals je misschien zou denken, omdat hij zo snel is. Nee, het is een albumtrack.
1: Ja,
0: het is
1: echt
0: een albumtrack. Ja. Dat snappen we natuurlijk allemaal.
1: Zeker.
0: Dus, dat is gewoon zo.
1: Ja. Nou.
0: Tijd voor heel wat anders.
1: Ja.
0: En niet veel hebben we niet meer. Ik zie nog maar een paar. Maar,
1: nog twee letters nog.
0: Nog twee letters. Welke?
1: Ja, de E en de M.
0: Nou, dan weten jullie natuurlijk wel hoe ver het is. We gaan lekker grabbelen. De E of de M.
1: Ja.
0: Zit er nog erin? Oh, het is wel heel... Het wordt elke keer magertjes.
1: Ja, twee van die gele eitjes en een dobbelsteen zit erin.
0: Ja. Is het nog het grabbelen waard?
1: Ja, het is nog keuze twee.
0: Dus het klinkt nog wel lekker.
1: Ja, toch?
0: We gaan gewoon lekker grabbelen, hoor. Dat gaan we gewoon doen. Ja! Nou, ik ben er niet echt heel erg opgewonden van, moet ik zeggen.
1: Nou, ik heb
0: er ondertussen heeft Mathieu er eentje te pakken gekregen.
1: Ja.
0: Het was wel even... Hij greep twee keer mis, want het is een bak die...
1: Ik moest zoeken. Ik moest zoeken, ja.
0: De burgergrap.
1: Nou,
0: stop de muziek.
1: Yes. Wat zal het zijn?
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: En plopt hij of plopt hij niet? Zou je sloppen gewoon?
0: Ja, sorry. Ik ga het nog een keer proberen, hoor.
1: Macht.
0: Nou, dit werkt niet meer.
1: Nee, maar.
0: De E.
1: De E. Ja.
0: De letter E. Ik loop naar de E. Dan doe ik mijn ogen dicht. Ik grabbel bij de E. En dan kom ik lekker terug met een lekker vettig plaatje.
1: Moet ik aan de kant?
0: Ik denk dat jij een beetje aan de kant moet. Ja, want jij zit met jouw derrière voor de E. Oké. U bent er live opgenomen bij.
1: Yes.
0: La la la la. Daar ga ik. Eens even kijken.
1: Eitje pakken wat je op de grond vliegt hebt. Gebeurt er. Oh, aan het dopje van de deur.
0: Van het dopje van
1: de deur. Ja, de deurstop
0: ding. Ik heb iets lekkers uitgegrabbeld, moet ik zeggen. Ik wou eens uitgezocht zeggen, maar dat kan natuurlijk niet, want dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Nee, dat
0: ken niet.
1: Want
0: ik heb gekozen, stop de muziek.
1: Nou.
0: ILO. Electric Light Orchestra met Living Thing.
1: Oh.
0: Nou.
1: It's a Living Thing, toch?
0: It's a Living Thing, ja.
1: Oh, cool.
0: Ja, dat is wel lekker.
1: Ja. Dan zal ik even
0: hartstikke idee.
1: Administratie voorbij werken.
0: Administratie.
1: Yes.
0: Ik probeer de microfoon even een beetje mee te nemen.
1: Ja, geen dan.
0: Welk jaar komt dat eigenlijk? Wajo!
1: 78.
0: 50 jaar oud.
1: 50 jaar oud. Wauw.
0: 1976. Wat een prachtig jaar.
1: Oei.
0: Is dat. Dus daar gaan we voor. Nou, dat kan niet fout. Dat kan niet fout.
1: Nee, dat sowieso niet.
0: Dat heb ik bij deze nogmaals gezegd. Ja. Het kan niet fout.
1: Niet oud. Nee.
0: We gaan luisteren naar de ILO Electric Light Orchestra Living Thing. Jawel.
1: Ja, heerlijk. Lekker plaatje,
0: die
1: hoor.
0: Kent iedereen.
1: Wauw, echt wel.
0: Jawel. We gaan lekker genieten. ILO!

0: Ik draaide voor jullie de Smashing Pumpkins, Drown, 1992. Dat was een single van de plaat die heette ook Singles. En die plaat was weer gerelateerd aan een film die heette ook Singles.
1: Oké, dat ging over vrijgezellen.
0: Ja, vrijgezellen in de plaats Seattle die later helemaal zou ontstaan rondom de grunge.
1: Yes.
0: En de film deed niet zoveel, maar de muziek des te meer.
1: Okay. Nou, ik ken de plaat ook niet, dat scheelt alweer.
0: Ja.
1: Ja, nou.
0: Rockmuziek is meestal een beetje muziek die dan wel over de 4-5 minuten, soms ook wel 7-8 minuten duurt.
1: Ja.
0: En ik kwam nu een plaatje tegen die duurt 2 minuten 10. Ik dacht, nou, dan ben ik wel eens heel benieuwd naar wat dat dan zou kunnen zijn.
1: Ja,
0: ik heb hem wel even voorgeluisterd. Hij komt me wel een beetje bekend voor.
1: Ja.
0: Maar de muziek van tegenwoordig, ik wil het toch nog een keer zeggen.
1: Benoemen.
0: Benoemen misschien wel. Ik vind het zo gek dat het maar 1,5 minuut, soms 2 minuten, 2,5 minuut en is klaar.
1: Ook geen intro's meer, hè?
0: Ze beginnen meestal gelijk te blaren.
1: Ja, maar dat komt omdat de jeugd of de mensen tegenwoordig, als ze een intro horen en het duurt te lang, dan is gelijk wegzappen.
0: Ja, ze hebben ze weer
1: dus,
0: door.
1: Dat is jammer, want ja, zonder intro, wat je vorige week ook al zei,
0: ja.
1: Dat intro is wel heel, heel belangrijk voor een nummer 1.
0: Ja, de herkenbaarheid.
1: Ja. Ja, de herkenbaarheid, ja.
0: En dit nummer heeft ook een dikke, vette intro van 4 seconden.
1: Oké, cool.
0: Dus, ja, meer misschien denk ik iets waardoor je denkt, van, oh, ze gaat nu beginnen met zingen, dat duurt al 4 seconden.
1: Ja.
0: Dus dat wil ik even tegen horen brengen en daarna kom ik gewoon nog even terug. Ik wil dat even evalueren.
1: Oké, helemaal goed.
0: Want ja, dit is wel heel bijzonder. We gaan luisteren naar Tate McRae met het nummer Greedy. Yeah.

0: ken je hem?
1: Kende je hem of niet?
0: Nee, ken hem niet. Nee.
1: Ik heb er wel eens van gehoord op de radio. Ik kwam hier wel eens voorbij. Maar ja, 2:10, jongens. Wat kun je dan met muziek doen?
0: Nu is heel veel.
1: Er zit geen gitaarsolo in.
0: Helemaal niks.
1: Dat schiet niet echt op. Maar ik was toch wel benieuwd. 2:10, wat is dat? Nou, niet veel.
0: Zonder mijn
1: tijd. 2 minuten krijgen we nooit meer terug.
0: Die gaan we nooit meer terug.
1: Oei. Hey, over lekkere intro's gesproken. Ja. Ik denk dat ik er weer eentje heb. En dat is tegelijk dan mijn laatste plaat voor dit uur.
0: Ja.
1: Niet getreurd.
0: Oei, ja.
1: Vingertje van Ramon. We komen gewoon nog een heel uur terug. En dan staat Mathieu achter de knoppen. Zit ik aan de andere kant, ben ik de sidekick.
0: Yep.
1: En er staat Mathieu met zijn vettige handjes. Gewoon lekker
0: ik heb mijn handen gewassen.
1: Met zijn lekkere, schone, vettige handjes. Zit hij gewoon achter de knoppen. Dick en dan komt er gewoon nog een heel uur lang de lekkerste muziek hier in de radioshow van Ramon Mathieu. Ik sluit dit uurtje af met The Cult. Niet te verwarren met The Cure. Zoals Mathieu meestal zich de blubber schrikt.
0: Ja.

0: Lieve luisteraars, je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Dit is lekker alles op vinyl. We gaan luisteren naar The Cult. She Sells Sanctuary van The Cult. Geniet mee. Tot na de break.
1: Tot zo.
0: Tot zo.
1: Doei.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.
2: Greetings, girl, and

0: Oh, ik wil jou roeren je koffie. Klik, klik, klik. Lekker, man. Lekker bezig. Welkom bij het tweede uur radioshow van Ramon en Mathieu. Alles dit uur digitaal. En
1: ja.
0: Ik begon dit uur met De La Soul uit de jaren 1989. I know.
1: De La Soul.
0: De La Soul. Ook al, ik ben heel slecht in rekenen. Die zijn ook al 38 jaar zijn die bezig.
1: Oké, maar ze bestaan dus nog steeds, maar jij zegt dat ze nog bezig zijn.
0: Opgericht in 1988 en zijn nog steeds actief.
1: Oké. Dus maar brengen ze nog wat uit dan of zo?
0: Dat heb ik niet opgezocht, maar ik zag alleen dat ze dan...
1: Dat ze nog actief zijn.
0: Ja, maar voor mij weinig... ze hadden wat leuke plaats gemaakt. Ik Me, Myself and I.
1: Mm-hmm.
0: En Ring Ring was wel... Dat zijn
1: dat is een beetje de bekendste natuurlijk.
0: Toppers. En dit was een van de eerste platen, denk ik.
1: Ja.
0: 89. Ja. Dus... wat heb ik dit uur allemaal staan? Eens even kijken. Ik heb wat Nederlands gezongen. Gesproken wil ik zeggen. Gezongen plaatjes heb ik. Uiteraard de duetplaat. Dus de zesde plaat in dit uur komt voorbij. Ik heb Muse. Heb ik ook.
1: Oh, Muse.
0: Lekker, man. Yes, Muse. Mutt. Om dan nog wat korte namen te noemen, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, ja.
0: En nog veel meer.
1: Nog veel meer.
0: Ja, ja. En de volgende plaat, die hoorde ik van het weekend op de radio. Dat een bepaalde ruisjournal had, de album Tweedaagse hadden ze.
1: Ja.
0: En daar hoorde ik de plaat van de Eagles.
1: Ja.
0: Van het album Hotel California. Hotel California draaiden ze. En als tweede plaat draaiden ze Victim of Love. Denk ik, nou, dat is een gaaf plaat.
1: Ja.
0: Die ga ik ook draaien.
1: Nou.
0: Want dan vind ik, die moeten de mensen ook horen. Die we gemist hebben, zeg maar, afgelopen weekend. Ja. Moeten we gewoon alsnog een keer horen.
1: Dit is gewoon een dik herkansing.
0: Ja, daarom. En echt wel een lekkere plaat. Echt een Eagles plaat. Dus dat is mijn tweede plaat van het uur. En zoals ik zei, er komt nog veel meer lekkere plaatjes aan. Dus maar nu eerst de Eagles met Victim of Love.

0: 1973 kwam de OJ's met deze plaat. Een paar jaar later, vijf jaar later, kwam The Third World met Now That We Found Love. Dus een cover. En in 1991 kwamen Heavy D and the Boys ook met hetzelfde nummer. En dan was het een sneller, zeg maar.
1: Heavy D and the Boys. Ja, het begint maar wel wat te dagen inderdaad. Ja, maar.
2: Heavy D and the Boys.
0: Ja, Heavy D and the Boys.
1: Oh, heb je die paraat?
0: Nou, daar kan ik zo bij. En even kijken. Die naar Shane. Doen we deze even naar beneden toe. Die zetten we even op pauze. En dan gaan we deze.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: Hey, toch?
1: Ja.
0: Ja. Lekker,
1: ook wel lekkere upbeat.
0: Een zomersplaatje.
1: Ja.
0: Die zou zo een zomerspecial kunnen zijn. Maar
1: dat zou zo maar kunnen.
0: Ja, daarom. Dat dus dat, ja. Maar de Third World had er een beetje een reggae-achtige, een reggae-achtige plaat van gemaakt.
1: Ook niet onverdienstelijk,
0: ook zeker niet onverdienstelijk. Nee, nee, echt heel lekker. Dus, ja, dat was hem. De plaat die ik nu ga draaien is Nederlandse song. Zoals ook al het begin van de radioshow. Ik heb één Nederlandse song plaat in deze radioshow. En dat is Het Goede Doel met Alles Geprobeerd. En je had over korte,

0: grappig.
1: Henk Temminger vond
0: ik. Nee, die wil ik echt niet hebben.
1: Nee.
0: Dus dat die zei echt van, nee, dat wil ik echt gewoon niet.
1: Ik snap dat wel, hoor.
0: Ja, nou, ik begrijp het ook een beetje. Ja. Aan de ene kant snap ik de ander ook wel, dat we dat leuk vinden, maar het is toch... Ja,
1: krijg je wel weer exposure, maar...
0: Ja, daarom. Ja. Dus, nou ja, het blijft een wel eens niet eens verhaal. Maar bij deze het goede doel, alles geprobeerd.

0: een nummer over een wensput. Hoe verzin je toch? Ja,
1: Wishing Well.
0: Trenton Darby. Een lekkere plaat. Hoor ik niet zomaar van. Zijn naam veranderd. Ik ga die naam niet uitroepen, want die van een rare...
1: Bekkenbreker, dat gaan we niet beginnen.
0: Dat breekt niet aan, dus op het
1: recht. Maar toen hij nog echt Terrence Trent Darby was, had hij echt wel lekkere platen. Ja. Vooral die eerste plaat van hem, die heb ik sinds kort ook op LP.
0: Okay,
1: maar dat is echt wel The Life According To.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat is echt wel... Er staan echt wel voor mij 4 of 5 dikke vette hits op.
0: De knijters.
1: Knijters van hitten.
0: Knijters van hitten inderdaad, ja. Dus ja.
1: Waar is de muziek?
0: Waar is de muziek?
1: Oh, nou, ik snap het al.
0: Ja! Play that game. It takes two, baby. Het was stilte voor de storm.
1: Ja.
0: Dat viel best wel mee trouwens. Dat valt best wel mee, laat ik zo stellen. Dit is weer zover. De 6e plaat van het 2e uur is de duetplaat, zoals stevast elke keer. En dit keer heb ik Gwen Stefani featuring Eve met Rich Girl.
1: Oeh.
0: Uit het jaar 2005. Dus ook al een 21 jaar oud.
1: Ja.
0: Tijd gesneld. Ja. Dat is vaker, maar het is echt wel...
1: Het is wel het is alles, gewoon zo. Alles voor de 20e eeuw. Of 21e eeuw lijkt heel ver weg.
0: Ja.
1: Maar als je dit dan zegt 2005, dan denk je, oh, dat is best wel dichtbij.
0: Ja.
1: Maar als je dan zegt 21 jaar geleden...
0: Ja, dan is het al even weg.
1: Jemig.
0: ja.
1: Bijzonder, hè?
0: Dus dat betreft, ja.
1: Gekkenhuis.
0: Plaat afkomst van het eerste soloalbum van Stefani's Love Angel Music Baby. En geschreven door Stefani, Eve en Dr. Dre.
1: Dr. Dre?
0: Dr. Dre, yes.
1: Nou, ja zeg.
0: Dr. Dre, motherfuckers.
1: Yo.
0: Maar gewoon een lekker zo'n plaatje, Rich Girl. En ja, maar ik ben op het voet. Maar het is een duetplaatje, dus gewoon lekker. Gewoon
1: bam.
0: Lekker even
1: draai
0: lekker
1: ding.
0: Luisteren. Yes.
1: Lekker man.
0: Rich Girl, Gwen Stefani, featuring Eve.

0: Super Massive Black Hole van Muse. Niks mis mee, toch?
1: Nee.
0: Lekker hoor. Lekkere platen gemaakt. Dat is ook wel, dat is wel het draaien waard, zeg maar.
1: Jawel, zeker wel. Zeker wel.
0: Volgende plaat meer, zeg maar.
1: Nou ja.
0: We zijn hier te romplaatje eruit. En de volgende is Whitney Houston, The Queen of the Night. En die komt van het album The Soundtrack of The Bodyguard.
1: Oh.
0: En daar zijn wat tracks zijn daar wel bekend van geworden. Wat hits zijn er geweest. Ja. Zoals I Was Always Love You. Nou, dat is wel
1: de monster.
0: De monster inderdaad, ja. I Have Nothing and I'm Every Woman.
1: Every woman.
0: Maar The Queen of the Night hoor je niet zo heel
1: nou,
0: vaak.
1: Nou, dat wilde ik net zeggen. Ja, van, hey, die ja, is kom mij minder
0: is
1: bekend
0: een,
1: voor.
0: Best wel nou, ruig is misschien niet juist.
1: Ruig?
0: Ja, ruig is er, ja, wel een ruig nummer.
1: Die steekt de Muse naar de troon.
0: Nou, dat niet, maar voor Whitney Houston's maatstaven is het wel een redelijk up-tempo nummer weer.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat, je hoort het je vaak, laat die maar eens draaien. Ik was een beetje Whitney Houston aan het zoeken. Denk, ja, die heeft lekkere nummers maken, wat lekkere rustige nummers.
1: Ja.
0: Maar het is wel een redelijk up-tempo nummer.
1: Ik ben benieuwd.
0: Dus van het album The Bodyguard. Film gezien, Bodyguard?
1: Jawel, ja. Toen de tijd wel.
0: Ja, oké. Okay. Heb jij ook de musical gezien?
1: Nee.
0: Nou,
1: nee.
0: Wij wel, en we gaan er weer heen. Want hij komt volgend jaar, of eind dit jaar, komt hij weer naar de theater en we hebben weer een kaartje gekocht.
1: En is het dan nieuwe mensen die het gaan spelen of niet?
0: Ja, wel andere zangers en zangerinnen inderdaad. Leuk. Ja. Dus dat betreft is wel weer lekker. Dus dat betreft, ik heb er zin.
1: Nou,
0: Whitney Houston, Queen of the Night.

0: Ik had deze plaat wel ouder geschat dan die eigenlijk daadwerkelijk is. Want welk jaar denk jij dat deze plaat...
1: 87.
0: Oh, dat is wel redelijk in de buurt. Komt 88 komt die.
1: Oh.
0: Ik had hem ouder geschat. Denk dat is wel begin jaren 80 van eind jaren 70 had ik hem wel een beetje elk.
1: Ja,
0: eigenlijk wel, ja.
1: Nee,
0: de Four Tops. Loco in Acapulco.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat gaat toch wel...
1: Ja, maar dan denk je misschien aan bij de Four Tops.
0: Ja.
1: Denk je dat toch wel een beetje denk jaren 70.
0: Ja. Ja. Maar toch wel, bijna 10 jaar later zeg maar. Dus maar lekkere plaat toch?
1: Ja, niks mis mee.
0: Disco, een beetje disco-achtig, funky disco-achtig.
1: Ja, plaat, hij is wel dansbaar.
0: Ja,
1: dansbaar. Of het echt helemaal, ja, of het echt helemaal disco is, dat weet ik niet.
0: Nee, oké. Okay. Wordt wel eens aangevraagd in de landen?
1: Nee.
0: Nooit?
1: Nooit.
0: Oh, slecht publiek heb jij zeg. Ik zal het bestoppen, Jonas.
1: Oh ja?
0: Nee.
1: Oh, goed.
0: hoe laat is het? Nee, nog langer niet. Waarschijnlijk nog lang.
1: Oh, oké. Okay, nou.
0: Ik heb voor jullie Lenny Kravitz. Mr. Care Driver.
1: Ja, lekker.
0: Ja, toch? Ja. Ik heb hem wel eens vaker gedraaid, maar het is toch weer zo'n plaatje. Ik denk, nou, die moet gewoon nog een keer draaien.
1: Ja, man.
0: Dat is gewoon lekker.
1: Gewoon altijd, gewoon altijd lekker, goed.
0: Ja.
1: Mr. Care Driver.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Lekkere plaat. Dus bij deze, kom maar op. Lenny Kravitz, Mr. Care Driver.
1: Dit is een lekker...
0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, b

0: Uit het prachtige jaar 1974. Mud.
1: Dat is een oud nummer.
0: Van jou wel inderdaad, ja. Dynamite van Mud.
1: Lekker, wel lekker, hè? Ja, zeker. Ja, niks meer mee.
0: Nee, daarom.
1: Lekker uptempo nummer, ook niet zo heel lang.
0: Nee, 2 minuten 57.
1: Ja, net geen 3 minuten.
0: Dus dat betreft te goed lang zat, zeg maar. Ja, we zijn toch bijna kruipen naar het einde van deze rare show. Ik heb al 2 platen klaarstaan. Ik heb nog The Human League met Don't You Want Me en Giulio Future LV met Gangster's Paradise nog klaarstaan. En dan, ik zie dat het slaafwekkend is voor Ramon, dan gapen hier zo.
1: Ik moet een enorme gaap maken.
0: Dat geeft niet. Drukke dag gehad.
1: Ik ben wel druk geweest, ja. Okay, ja, nou. Even snel een kwartiertje geluncht en dan weer doorklappen.
0: Ja, en het is warm en dat sloopt ook.
1: Ja, klopt.
0: Dat sloopt ook wel een
1: dat
0: beetje.
1: Dat merk je toch ook wel, hoor.
0: Ja, toch, ja.
1: Straks de waaier weer aan, lekker in het bedje.
0: Ja, heb je een waaier aan?
1: Ik heb wel een waaier aan,
0: ja. Dat kan niet, dat is te veel herrie. Het moet wel stil zijn in de
1: je hoort hem niet.
0: Nee, oké. Okay. Draait hij wel?
1: Gewoon aan het plafond.
0: Zo'n plafondventilator.
1: Ja, plafondventilator.
0: Die hoor je echt niet een beetje zoomen of zo? Helemaal niks?
1: Nou ja, misschien een klein beetje. Of als je echt helemaal zit te luisteren daarna.
0: Ja, maar uit de geit. Ik ga dan naar luisteren.
1: Ja?
0: Hoor je? Nee, dan zit maar weer uit. Dus nee, hoor, mijn wederhelft kan er gelukkig ook niet tegen. Dus
1: scheelt dat scheelt wel. Als de ene het heel warm heeft, dat je denkt, ja, een ventilatortje erin. Maar als de andere er helemaal gek van wordt,
0: ja,
1: dan heb je een probleempje.
0: Nee, gewoon een dun lakertje. Lekker, man.
1: Ja.
0: Lekker onder knuffelen. Radio van de Ramonnetje, heb je naar geluisterd. Lekker 2 uur muziek geweest. En volgende week gewoon weer dezelfde tijd, dezelfde zender.
1: Ja, toch?
0: Ja, oh nee, dan moet jouw telling natuurlijk. Ik was snel. Dezelfde tijd, dezelfde zender.
1: Ja, laat me zeggen. Ja, dikke doei bij jou vandaag.
0: Ja, ik was te snel. Mijn excuus.
1: Zal met de warmte te maken hebben.
0: Ja, daarom.
1: Maar er gaat weer een mus.
0: Ja, pop, pop. Ik hoor het getikje op de ramen hier zo.
1: Oei, oei.
0: Vonden we het gewoon weer regulier, toch?
1: Jawel.
0: Ja, en nog geen...
1: En mochten we wel wat hebben, dan zeggen we toch niet.
0: Nee, daarom. Helemaal goed.
1: Lekker.
0: Human League, Don't You Want Me. En daarna Gangster's Paradise, Coolio. En dan is het weer klaar voor deze week. Ik zeg tot volgende week.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei, doei.
1: Doei.
0: Tot volgende week!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger.
3: Wat een muziek.
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Met een plaat uit 1985 met Slippery People van de Talking Heads. En je hoort het alweer hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Straks rond het half uur het Polygoonjournaal en in de tweede uur rond het, de halve klok van dat uur. De top 3 uit een vervlogen jaar. En dat zou dit keer 18 september 1965 moeten zijn. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. Ik heb weer een redelijke platenkast meegenomen. Nou, eigenlijk voor iedereen wel wat wils, joh. Hey, The Talking Heads was een post-punk en new wave groep uit New York. Die actief was tussen 1974 en 1991, zo was het, ja. De volgende plaat is er eentje uit het jaar 1969. Het is van een muziekgroep rondom de Ierse zanger Bob Geldof. Opgericht in 1975. Oh, ik zit even verkeerd te kijken, joh. Ik moet deze helemaal niet hebben, joh. Nee. Nee, joh. Oh, ja. Ik zal het je even uitleggen. Ik heb hier een playlist voor me liggen die zegt dat we Boomtown Rats gaan draaien. Maar die staat als derde op mijn lijstje. Maar eerst deze uit 1969, zoals ik al zei. De plaat kwam binnen op 16 augustus van het jaar. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 4. Dit is Andy Gim. En baby, I love you. Hey, leuk dat je erbij bent. De Muziek Express. 2 uur lang. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Ja, dat leuke muziek dus uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft weer op jouw radio. We zeggen dat wel vaker. En wil je wat meer informatie over dit programma hebben? Ga dan gewoon even naar demuziekexpress.nl. Dat is demuziekexpress.nl. Nou, of even de Muziek Express in Google of in Facebook, op Facebook zoeken. Dan komt het ook wel. Kom je er ook wel?
1: Jawel.
0: Ja, zoals ik al zei daarnet, de muziekgroep The Bum Town Rats. Ja, rond de eerste zanger Bob Geldof, wat opgericht werd in 1975. De oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Thugs. De band had in 1978 een eerste grote hit met het nummer Rat Trap. En had zijn grote successen in 1979 met de plaat die wij gaan draaien. I don't like Mondays. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hekel heb aan maandag niet. Maar ja, dan moet je maandag, dan loopt dat kreng weer af om op zijn laatst kwart over zes. Ja, in mijn werk komt het ook wel eens voor dat je gewoon om 5 uur je bed uit moet. Ja. Ja, de groep wist succes met latere singles zoals Banana Republic en Never in a Million Years niet te continueren. Ja, het eerste grote optreden van de band in Nederland was op het Nieuw Pop Festival in het Zuiderpark in Rotterdam. En dat was dan op 10 september 1978. Na deze plaat, een plaat van drukwerk, ook eentje die niet echt in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. In ieder geval zover wij terug kunnen vinden. Maar blijft wel een leuk nummer. Een plaat uit 1983 en dat heet De Bezuinigingen. Ook wel een beetje toepasselijk, dacht ik zo. Hey, je luistert naar de Muziek Express hier op jouw radiostation. En blijf erbij, hè. Geniet van de mooie klanken hier op dit radiostation. Zoals gezegd, 18 augustus 1979 kwam dit plaatje binnen in de Nederlandse top 40. 11 weken stond ze erin, hoogste notering nummer 2. En I don't like Mondays.

van Nederland. 111, waar blijft de tijd? Geen eigen tandjes, maar wel een bril. Omdat je met lezen je laatste jaren slijt. Je leest veel kranten en soms een boek. Je bent geboeid.

plaat in 1983. En dat was drukwerk met bezuiniging. Ja, leuke muziek uit het verre hitverleden. De muziek toen er nog zeezendschepen, zo moet ik het zeggen, zendschepen voor de Nederlandse kust lagen. Zoals Mi Amigo, Caroline, Veronica, Noordzee International. Ja, en zo kunnen we nog wel een aantal doorgaan.

En ja, we proberen dat weer een beetje terug te krijgen in dit programma. En ja, er zijn toch best wel wat zenders die dit soort muziek toch nog draaien. Ja. Maar ook ja, stations die alleen maar jaren 60, 70, 80, soms een beetje 90 draaien. Ze zijn er niet zo wel, maar ze zijn er wel hoor. Ja. Goed, verder met muziek doen we samen met een Griekse man. Beste man leeft niet meer. Hij is 15 januari 2015 overleden. Hij was een zanger en basgitarist. We hebben het over Demis Roussos. De plaat kwam binnen op 31 maart 1973. Stond er 13 weken in. Hoogste notering nummer 2 in de Nederlandse top 40. En het is Forever and Ever. Jawel. Het blijft in onze gedachten. Hij leeft niet meer, maar zijn muziek wel. Je hoort het hier in de Muziek Express. Goeiedag.

zijn solo carrière vertoonde een piek in de jaren 70. Met een aantal hits, waaronder My Friend the Wind. En deze Forever and Ever. Hoog genoteerd stond in de verschillende landen. In december 73 had hij in Nederland een nummer 1 hit met Schönes Mädchen aus Arcadia. Nou, in de jaren 80 begon zijn comeback in Nederland met Island of Love. Waarna nog grote hits volgden in Frankrijk. En dan moet ik even kijken hoor, want ik moet iets starten, maar hij doet het niet. Ja, nu dan. Waar was ik gebleven? Oh ja, hij was ook nog als gast te horen op een aantal albums van Vangelis. Een van de bandleden van Apparently Childs, waaronder Blade Runner. Nou, hij overleed op 25 januari 2015 aan een alvleesklierkanker, zo moet ik het zeggen. En op 15 juni 2016 hebben zijn twee kinderen, Cyril en Emile, of Emily, het Demis Roussos Museum in Nijkerk geopend. Hij maakte zijn platen vanaf 1986 voor het Nederlandse platenlabel BR Music. De leukste muziek uit het verre verleden met de informatie die we daarover kunnen vinden. En dat krijg je van ons te horen. Zo meteen het Polygoon-journaal. Daarna Need Your Love So Bad, het 68 van Fleetwood Mac. Een mooie bluesplaat. Maar we gaan eerst even wat rekken op je radio toveren. De groep werd opgericht in 1974 door muzikanten uit Engeland, Jamaica en Anguilla. De groep trad op als begeleidingsband voor Jamaicaanse reggae-zangers die in het Verenigd Koninkrijk optraden. In 1977 had de groep een hitje in Nederland en Vlaanderen met Stegman. Dit is Black Slade uit 1980 en Amigo. Je hoort het hier in de Muziek Express. Amigo. Amigo.

Hall had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle, want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om. De huidige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling vangst konden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ook hier had men een bataljon politie samengetrokken. Hoteleigenaar Carranza presenteerde zijn welkome gasten persoonlijk aan de menigte die de Kloveniersburgwal achter het hotel volledig blokkeerde. Hier stelde de politie zich tot taak de spijbelende jongeren voor verdrinking te behoeden. De Beatles lieten zich, zoals overal waar zij reeds kwamen, de enthousiaste hulde gaarne welgevallen. De volgende middag had men voor de jongens uit de havenstad Liverpool een boottocht georganiseerd door de havenstad Amsterdam. En weer liepen alle hoofdstedelijke tieners te hoop in de hoop iets van de Beatles te zien. Hun tocht werd opnieuw begeleid door het luide, maar allesbehalve welluidende gegier.

Op vele plaatsen werden goede wensen geuit voor het herstel van Ringo Starr. Om het herstel van deze jonge man bekommerde zich niemand, behalve de politie te water, die hem en nog enkele anderen behouden binnenbracht.

0: Toen de Beatles na deze opwindende boottocht weer vaste grond onder de voeten hadden, gingen ze naar Blokker, waar organisator Ben Essing twee voorstellingen in de Veilinghal had georganiseerd, die bijgewoond werden door een groot aantal dierenvrienden.
1: De speakers voluit, voor het lekkerste geluid.
2: Dit is de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Je hoorde Blake Slade en Amigo. De plaat kwam binnen op 6 december 1980. 9 weken stonden ze er in hoogste notering nummer 20. Met het nummer Need Your Love So Bad. Een nummer van Amerikaanse muzikant Little Willie John. Het nummer werd al in 1955 uitgebracht op single. In 68 werd het gecoverd dus door Fleetwood Mac, die hun versie op 30 augustus van het jaar op single uitbrachten. Ja, en zo ontstaan er pareltjes uit het nog veel eerdere tijdperk dan de jaren 60. Soms worden platen uit de jaren 30 of 40, begin jaren 50, opnieuw opgenomen. En dan, dan krijg je dit soort dingen. Hey, leuk dat je erbij bent. De Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zo meteen een plaat uit 1973 van Donna. Met Donna van 10cc. We hebben nog Englishman in New York. Uit 88 van Sting. Maar weer eerst een Nederlandstalige plaat van Robert Paul. En die hebben het over Toppers van Toon. Deze plaat kwam binnen op 3 februari 1979. Tot de 2 weken in de hoogste notering, helaas maar nummer 35.

0: Hij won in 1971 een talentenjacht bij de Tros. In deze talentenjacht imiteerde hij onder andere Godfried Bomans, Zwiebertje, Piet Enkel en diverse figuurtjes uit de Fabelkrant.
1: Mijn eerste glas, de eerste klas, de eerste zoen.
0: Jurylid Jan Blazer noemde de act geniaal en hief een glas champagne op hem. En hij won een auto, een Simca 1000. Bleek nog geen rijbewijs te bezitten. Overigens deed Tineke Schouten dat jaar ook mee. Ja. We hadden natuurlijk wel meer van die plaatjes uitgebracht als imitatie. Bijvoorbeeld Het kan vriezen, het kan dooien. Waarop hij onder andere Jan Bellenbroer, Marco Bakker, de zangeres zonder naam en die vriend Connie van der Bos en Lee Towers imiteerde. Leuke muziek. Je hoort het hier in de Muziek Express. 2 uur lang de leukste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Volgende is van een Britse zanger. Hij heet Gordon Matthew Thomas Sumner. Een Britse muzikant dus en zanger. En hij is commandeur in de orde van het Britse Rijk. En de single Englishman in New York, nummer is afkomstig van zijn tweede soloalbum, Nothing Like the Sun. Het saxofoonwerk in het nummer wordt gespeeld door Benford Marsalis. Het nummer is geïnspireerd op Quentin Crisp, een Engelse schrijver en entertainer. We hebben het natuurlijk over Sting. En Crisp kwamen met elkaar in contact door de film The Bride, waar ze beide een rol in speelden. Dit is de Sting uit 1988. En het is getiteld Englishman in New York.

We doen formaat Dance en zien we een plaat uit 1973. Genaamd Donna. Het is afkomstig van het album 10cc. De single kwam bijna een jaar eerder uit dan de langspeelplaat waarop het stond. Nou, de heren hadden de naam eigenlijk net bedacht. Want in eerste instantie zou de single verschijnen onder de artiestennaam Dr. Father. En als B-kant van Waterfall, die dan op de A-kant stond. Ja, zou... het werd toch een intentie zien. Kenmerkend van het lied is de facetto stem van Lol Cream. Tegenover de lage basstem van Kevin Cotley. Ja. Hey, beste mensen, het eerste uur zit er alweer op. Ik zie je zo meteen na het tijd zijn van het hele uur aan de andere kant terug. Met nog een uur de Muziek Express. En dan rond het half uur de top 3 uit het jaar 1965. Laat je achter met een plaat van de Beatles. Het is een ballade van deze groep uit 1968, uit mijn hoofd gezegd. Precies te zijn kwam die op 7 september van dat jaar 1968 binnen. De Nederlandse top 40 stond er 20 weken in de hoogste notering nummer 1. Ja, maar liefst 7 weken op nummer 1, hè? Ja. We hebben het over de formatie, dus de Beatles. En het o zo mooie Hey Jude. Hey, tot zometeen.

Mijn pa zei, hij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat, zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei, op een dag wordt het anders. Ik zei, op een dag pak ik alles.

gaat het met je? Mijn telefoon uit, ik laat hem lekker. Ik wou alleen even praten met je. Je vasthouden en wat vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gekte om me heen geef je rust. En ik zweer het op alles wat je

bedank ik God. Mijn telefoon uit, ik laat hem op. Mama aan de lijn, ze laat tranen los. Want ze ziet me op tv en dat maakt haar trots. Met mijn vader heb ik vaak gebotst. Terwijl ik gisteren zijn lievelingswagen gekocht. Ik post niks, ik bewaar me trots. Ze wouden mij zien vallen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

De liefde kan soms een verloren spel zijn. Maar door ervaring groei je om het mee te nemen in een volgende ontmoeting. En dat is mooi, hè? Je hart mag altijd stralen. Laat je dit uur meevoeren met de allermooiste muziek. Want dit is Love Waves.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Een bericht in de contactadvertentie trok zijn aandacht. Lieve, zorgzame man gezocht voor nog steeds vrijgezelle dame die eeuwig op zoek is naar de liefde. Hij had al een berichtje gestuurd en wachtte nu al een uur op reactie. En ineens, hey, wat leuk dat je schrijft. Het lijkt me leuk om een afspraakje te maken en te ontdekken wie jij bent. Hij had een glimlach van oor tot oor.

Paul Carrick en Eyes of Blue hier in Love Waves. Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En de liefde, die verbindt. En wil je graag jouw favoriete lovesong horen of opdragen aan iemand, een mooi bericht of een gedicht insturen, dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal jouw verzoek in de komende uitzendingen voorgedragen worden. En zo had ik ook een heel lief berichtje ontvangen van Kees uit Utrecht. Leuk dat je me geschreven hebt, Kees. Speciaal voor mijn lieve Daan, schrijft hij. Jij bent mijn allergrootste schat. Rijker kan ik niet zijn met jou aan mijn zijde. Door weer en wind heb je mij altijd gesteund toen ik ziek was. Nu breken er betere tijden aan, met alle aandacht voor elkaar. Door jou ben ik een betere

mijn hart veroverd vanaf de eerste dag. Het moment dat je me aankeek, stond alles even stil. Met jou samen zijn is alles wat ik wil.

0: De mooiste muziek, die hoor je natuurlijk altijd hier in Love Waves. En ik heb iemand aan de telefoon. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Robert.
0: Hi Robert, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Lekker aan het luisteren. Een beetje niks aan het doen. Ik vind het zo'n mooi programma, dat wil ik nog wel even zeggen.
0: Ah, wat leuk. Dankjewel voor het compliment.
1: Ja, natuurlijk. Ja, daar hoort het toch bij, of niet dan? Ja.
0: Hey, jij wilde nog een heel mooi plaatje horen, hè? Een mooi romantisch liedje. En voor wie is die bestemd?
1: Ja, voor mijn vrouw natuurlijk. We zijn nu 20 jaar getrouwd. En ik ben natuurlijk wel heel erg blij met haar. Dus,
0: 20 jaar alweer. Wat gaat sneller die tijd?
1: Ja, zeker. Echt gaat vliegensvlug. En ik hoop dat we nog heel veel jaren in het verschiet hebben.
0: En Robert, heb jij nog een bepaalde voorkeur voor een mooi liedje?
1: Nou, Ilse, jij draait altijd zulke mooie muziek.
0: Oh.
1: Ja, eigenlijk mag jij kiezen. Ik vind alles goed.
0: Oké, dat ga ik zeker voor je doen. Dan is deze speciaal voor jou en je vrouw.
1: Oh, mooi.
0: Dankjewel dat je erbij was, Robert.
1: Ja, graag gedaan. En nog een hele fijne uitzending, Ilse. Dankjewel.

0: en Don Henley. En Leather & Lace hier in Love Waves. Oh, het is weer even zover. Even een klein momentje van rust. Even een beetje bezinning. Ja, en dan wil ik het graag eens even hebben over het gevoel van falen. Daar hebben we het eigenlijk nooit zo vaak over, hè? Een soort van gevoel dat je het niet helemaal goed hebt gedaan. Daar willen we vaak niet aan beginnen. Maar ja, soms gebeuren er dingen die je graag voor altijd vast wilt houden. Dat je in dat moment voor altijd wel zou willen zijn. En soms hoop je op geluk en succes en schiet je er altijd net langs heen. Wat een gevoel van falen kan geven. Zeker als dat jaar in, jaar uit gebeurt en je probeert weer eens wat en het lukt weer niet. Ja, en je denkt, waarom kom ik er maar niet, hè? Je krijgt het gevoel dat je het streven naar iets maar wel meer, ja, maar weer los moet gaan laten. Continu. Maar weet je, soms is de richting belangrijker dan de snelheid. Of het zelfs het bereiken van het doel. Ja, denk daar maar eens over na. En stel jezelf de vraag ook eens even. Hè? Wat laat je gaan en wat houd je vast? Wat is er meer de moeite waard? Er gebeuren altijd namelijk wel dingen die niet leuk zijn. Maar ook veel dingen die wel leuk zijn. En die worden een beetje overschaduwd, hè? Door je eigen ambitie of iets dergelijks. Dus waar richt jij je aandacht op? Want als je de hele tijd de aandacht richt op degene waar je niet blij van wordt, of dat je gefaald hebt, dan blijft jouw ervaring van dat moment of periode in je leven altijd maar negatief. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ervaringen heb je om te groeien, om ze mee te nemen de toekomst in. Dus zie de dingen die je meemaakt als een fijne ervaring, zodat je er toch altijd een goed gevoel aan overhoudt. En dat is eigenlijk dan pas je ultieme streven. Ja, dat is toch een mooie gedachte. Even het omdenken van iets wat je eerst negatief ervaren hebt, bijvoorbeeld een ontslag, zou je nu ook kunnen denken, weet je, ik ben blij dat ik die baan heb gehad en ik heb daar mooie dingen meegemaakt. Maar nu is het ook weer goed en opnieuw naar een andere uitdaging. En zo werkt dat.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? For a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. De eerste date zat erop. En hoe vond je het? Vroeg ze hem bij het afscheid nemen. Ik zou je graag weer willen zien. Ik voel zo'n klik tussen ons. Ja, ik voel hetzelfde, zei ze. Zullen we morgenavond naar de bioscoop? En met pret ogen gaf hij antwoord. Dat lijkt mij een heel goed plan.

Een muzikaal kunstwerk. Dat is ontstaan uit broederliefde. Christopher Cross schreef dit nummer naar aanleiding van zijn vriendschap met een oudere schoolkameraad tijdens zijn moeilijke tienerjaren. Vaak gingen ze samen zeilen om even weg te zijn van alle turbulentie rondom het tiener zijn. In deze periode had Christopher het emotioneel zwaar en was zijn vriend zijn broederlijke steun en toeverlaat. Helaas verloren de twee door de jaren heen hun contact. In 1979 was dit nummer een gefundeerd feit, waarop hij uiteindelijk in 1995, na een reunie met zijn schoolvriend, hem een kopie van de platinaplaat van dit nummer schonk. Een op vriendschap geïnspireerd lied, waarop uit het oog maar niet uit het hart met recht toepasselijk is. In Love Waves, dit is het prachtige Sailing.

Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En wil je graag jouw favoriete love song horen of opdragen aan iemand? Een mooi bericht of een gedicht insturen? Dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal ik jouw verzoek in de komende uitzendingen voordragen.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

De zon heeft zich teruggetrokken. De wereld ademt trager. In het zachte schijnsel van de late avond glijden we langzaam een andere werkelijkheid binnen. Welkom bij Dream Sessions.

0: Je zweeft tussen het bekende en het onbekende. Geluiden vloeien in elkaar over, als echo's van herinneringen die je nog moet maken. Vertrouw op de stroom van klanken die je draagt.
1: I can think of younger days, when living for my life was everything a man could want to

dieper en dieper zak je weg. Niet in stilte, maar in een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden. Een ritme dat je hartslag volgt. Alles smelt samen. Alles is nu.

0: gepulseerd. Jij bent hier en toch overal. Laat je meevoeren door het ritme, verdwijn in de melodie. Er is niets anders dan dit. En dat is genoeg. Dit is Dream Sessions.
1: Dit is Dream Sessions.
0: De eerste tonen raken je zachtjes, als een verre herinnering die nog geen naam heeft. Langzaam opent zich een poort naar een andere werkelijkheid. Laat je meevoeren. Laat je verdwalen.

zweeft tussen licht en schaduw, tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder oevers. Geen begin en geen einde, alleen beweging.

bent overal. De wereld is opgelost in golven van klank, pulserend als sterren in een eindeloze hemel. Droom verder, de reis is nog niet voorbij.

grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt verder. Je gedachten zweven als wolken in de nacht, gedragen door klanken die fluisteren van onontdekte werelden. Laat je meevoeren zonder verzet, zonder richting. Alleen het gevoel.

Langzaam loopt dit uur ten einde. En de stilte van de late avond neemt het weer over. De muziek heeft zijn verhaal verteld. En jij hebt de tijd genomen om gewoon hier bij ons te zijn. Dank dat je erbij was. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

1966. Het was Cher en Bang Bang. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het live voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw. Nieuwe doe je uit de huidige eeuw. Maar ja, 2004 is een mooie tijd geleden. Dus, nou ja. Niet helemaal is het natuurlijk nieuw dan, maar we doen net alsof dat wel zo is. Dat is grofweg de verdeling en zijn de spelregels. En op bepaalde dagen, dan beginnen we met de jaren 80, dan 81, dan 82. En zo gaan we in de weektijd alle decennia rond. Ongeveer. Dit is The Clash. Uit 1980, The Magnificent Seven.

Van de... Ik weet het, een driedubbel LP was destijds. Sandinista hoorde The Magnificent Seven van The Clash. Muziek uit 2025. Deze keer is het Larissa Tormé, die Laika Party ten gehoor brengt, de schrijfster van het nummer.

0: in the sky.
1: Larissa Termijn uit Ierland en Laika Party. Het Eurovision Songfestival werd vertolkt door Emmy, maar zij is een schrijfster en heeft ook het nummer, kan het ook uiteraard goed zingen. Ons is ook een gevierde zangeres. Muziek uit de jaren 60 doen we met Pierre Paquette. Hier is Hats Off to Larry.

Lekker kort en kort lekker hoorde Pierre Paquette en Hats Off to Larry. Muziek van Nederlandse bodem, Grupo Sportivo, hier is rock'n'roll.

Blijft een lekker meesterwerkje. Grupo Sportivo en Rock and Roll. 1978, op grond van de CD. En LP 10 Mistakes. Dit is Lara Fabian in 2025 met Je suis de toi. Oftewel, I'm from you.

Lara Fabian en Je suis de toi, I'm from you. Uit 2005. Een prachtige mooie plaat dat. Muziek van Orsaya Snijders. Hier is ze met Tango.

0: Trainersrijd deze week is Grupo Sportivo en ze beoordelen de talkshow in 2026.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Vrije muziek van Turnstiles afkomstig. Turnstiles is de CD en LP uit 1976 van Billy Joel. Waarop je deze vindt, Summer Highland Falls. Prachtig mooie muziek van deze meneer die een onwijze hoeveelheid muziekjes op zijn naam heeft staan. We gaan een plaat draaien van Glenda Peters. Glenda in 2020 met Samen Sterk. Hoe sterk we zijn samen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want daar waren in 2020 best wel twijfels over. Hoe het eigenlijk ging. De straten waren misschien wel stil hier en daar, maar niet altijd. Maar ook de media overdreef wel eens dat er grote stranden vol waren. Terwijl er eigenlijk helemaal niemand te zien was. Op de webcams in ieder geval. Enfin. Glenda Peters, Samen Sterk.

Glenda Peters en Samen Sterk. Over het toch wel best wel trieste jaar 2020, wat wereldwijd een heel jaar naar werd ervaren. Dat kan ik je voorstellen. Chanson d'amour, een liedje over de liefde, door PZN in 1981.

Ja, Chanson d'Amour 1981 was van Bezet en natuurlijk niet te missen eigenlijk. Een plaat van Julia Crystal uit 2020. Dit is Only Time. Een cover van Enya.

Het Lenta Dune van de groep Pablo Cruz. De 21ste eeuw nog steeds actief. Waanzinnig mooie muziek uit 1977. We luisteren naar Varend Volk en de viool van Rick Ellinson. Dit is The Pool of the Tides.

De Pool of the Tides wordt een varend volk. Over mensen die naar zee gaan en die daar gebruik maken van de getijden die er zijn. En eb en vloed en zo. En de zeilen en de wind. Dat is nog een andere tijdspel, dit denk ik zo. Een plaat van Live uit 2002. Dit is Overcome.

Live and Overcome. Muziek nu van The Beatles, vertolkt door Dick Bakker. Here, There and Everywhere.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.